Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het raad.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vast zat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vast zat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vast zat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vast zat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
3: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal doden door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten. Mogelijk een record. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: Ik zeg oeh.
4: Oeh.
3: Ik zeg ah.
4: Ah.
3: Ik zeg oeh.

0: is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Twee personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. Eén brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen stortten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de Straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Beatish, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten. Mogelijk een record. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland krijgt vandaag veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten breekt de zon eerst nog geregeld door. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen tijd, met 19 graden aan de noordwestkust en maximaal 25 graden in Zuid-Limburg. Er staat een matige noordwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Komende nacht is in het noordoosten een onweersbui mogelijk. Zondag volgen zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog, bij temperaturen tussen 19 en 23 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

Dit is Jos Thuis met het Radio Nieuws. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat landen een passende reactie kunnen verwachten als zij hun grondgebied beschikbaar stellen voor aanvallen op Iran. De waarschuwing vergroot de vrees dat het conflict zich verder over de regio uitbreidt. Welke landen of militaire locaties mogelijk doelwit zijn, heeft Iran niet bekendgemaakt. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. De schokken waren tot in Mexico-stad en El Salvador voelbaar. Er zijn 2 gewonden gemeld. Een vrouw liep botbreuken op nadat ze in paniek uit een raam op 4 meter hoogte sprong. Een ander raakte lichtgewond door rondvliegend glas. Ook waren er enkele aardverschuivingen en lichte beschadigingen aan gebouwen. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, een droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. 2 personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. 1 brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen stortten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: de ochtend van Cornet.
1: En een hele goede ochtend. Het is zaterdagochtend geworden. Het is 18 juli 2026. En je hoorde John Parr en St. Elmo's Fire. Dat was, kwam uit de film St. Elmo's Fire uit 1985. En aan dit nummer werkten verschillende bandleden van Toto, REO, Speedwagon en Mr. Mister mee. De plaat werd een wereldwijd succes en veruit de grootste hit van John Parr. Die scoorde daarmee ook een grote hit in de Verenigde Staten. Een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent. Lekkere muziek tot aan de klok van 10 uur. Met een heleboel hits van u, maar zeker ook een heleboel lekkere, gouden ouwe. Een hit van een paar jaar terug is deze. En die gaat over de zomer. En dat ging over 5 seconden in de zomer. Nou, voor mij mag de zomer echt nog wel even wat langer duren. Wat dacht je hiervan? 5 seconds of summer, complete mess. Af en toe wel.

En je denkt bij jezelf, wat zal ik eens gaan doen met de partner die naast me ligt? French kiss? Och, eigenlijk weer heel erg lekker hoor. Lekker zoenen in die vroege ochtend van Connect. Ja, is dit heerlijke muziek van Trey nu onderweg. En hey Soul Sister, dit is de ochtend van Connect. Bij je tot aan 10 uur met de lekkerste hits en de lekkerste gauwe ouwe.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: De heetste en coolste zomerhits. Hoor je bij Connect.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.

I can't get enough of your love, baby. Ja, ga niet eens proberen om het na te doen. Uit de doos van Tante Toos, 1974. Can't get enough of your love, baby. Nee, schatje, ik kan niet genoeg krijgen van jouw liefde. Absoluut niet. Trouwens, op dit moment een live verbinding met een warenhuis in Wijk Beduurstede. En daar worden de lekkers tompoezen op dit moment gebracht. En daar zijn ze mij een beetje mee aan het lekker maken. En dan zeg ik, yeah, you give me something? James Morrison, nu op je radio. Dit is de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

0: De grootste hits hoort je hier in de ochtend van Connect. The Kingdom of Fear, Cameron Whitecomb. En dit, laat je meedrijven naar Jamaica. The Sun of Jamaica. Het wordt allemaal wat minder het weer. Daar straks meer over. Maar nu eerst lekkere muziek op jouw radio.
1: Some time ago, when I was a young boy, I saw that movie, Mutiny on the Bounty. Stared my iron baron Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream. A dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op landen in het Midden-Oosten waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Een zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft opvallend weinig schade veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,3 en vond plaats in de Stille Oceaan, dicht bij de grens met Guatemala. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het aantal doden door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Stupid Song, Olivia Rodrigo. Je hoort het hier in de ochtend van Connect. Gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. Dit weekend is het overal minder warm dan de voorgaande dagen. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden. Bij een doorstaande noordoostenwind kracht 3 tot 4. Er zijn wat wolkenvelden en geregeld zon. Soms valt er een buitje. Ook in de nieuwe week waait de wind vanuit het noordwesten en dagelijks wordt het rond de 20 graden. Met wolken en zon en af en toe een bui. Is dit Dolce Del Vita? Dit is Ramazzotti.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

hoorde Years and Years King. En dit, hoe fouten kun je hem krijgen? Uit Duitsland afkomstig, Modern Talking. You can win if you want. Ja, dat is een ding wat zeker is. Jij kunt winnen als jij dat wilt. Je kunt alles als jij dat wilt. Ja, klein beetje wijsheid op de zaterdagochtend. Zit er op het eerste uurtje. Het eerste uurtje van de ochtend van Connect op deze 18 juni 2016.

0: dinsdagavond. Vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd. Op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlak bij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Noginsk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote, zware rookwolken te zien. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. Bovendien bestaat de starterslening uit twee leningdelen. Na drie jaar kunnen rente en

aflossing gaan gelden. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Volgens interim-president Rodriguez wordt het geld gebruikt voor huisvesting, infrastructuur en essentiële voorzieningen voor getroffen gezinnen. Het dodental door de twee zware bevingen is opgelopen tot 5069. Duizenden mensen zijn dakloos en verblijven voorlopig in scholen, parken en stadions. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoliancieregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. De acteur overleed dinsdag onverwacht aan een hartstilstand en werd 61 jaar. Geel was bekend van de bekroonde film Simon, de serie Flikker Rotterdam en als vaste stem van RTL 5. Hij wordt in besloten kring begraven. Als eerbetoon zendt NPO 3 de film Simon vanavond opnieuw uit. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

Wat krijg je als je een teddy in het water gooit? Nou, heel simpel. Teddy swims en lose control. Is dit een rustpunt in jou? Ochtend van Connect. Lano Richie op je radio. Trouwens, welkom terug in het tweede uur van de Ochtend van Connect. En hello? Ik zeg goedemorgen.

laatste nieuws. Vitesse heeft afgelopen vrijdag de cassatie gewonnen tegen de langslepende zaak tegen de KNVB. De Hoge Raad verwierp alles van wat de KNVB aangedragen had. En het was gewoon wat het is. Vitesse gaat gewoon door met voetballen. En nu, Vitesse heeft een nieuwe eigenaar, een nieuw bestuur en is zelfs een volledig nieuw elftal. En heeft ook het afgelopen seizoen wel laten zien dat ze aardig potje kunnen voetballen. Het was jammer dat ze zoveel punten in de mindering hadden, anders waren ze gewoon middenmoot geweest. Nou ja, netjes toch. We mogen absoluut niet klagen, maar kijken wat Vitesse het aankomend seizoen gaat doen. En nou maar hopen dat alles goed komt. En, afgelopen dinsdag ging het overigens bij de pont in Doornenburg helemaal fout. Nee, ja, eigenlijk door de lage waterstand raakte een tractor met een aanhanger. Die reed de pont op, alleen die duwde de pont weg. En een graafmachine heeft de achterkant van de aanhanger opgetild. En vervolgens een zetje te geven om alsnog op de pont te komen. Ja, de lage waterstanden. Het komt eigenlijk door het warme weer. En laten we hopen dat het nog minder wordt. Want dan gaan de pontjes uit de vaart. De ene pont wel, de andere pont niet. Ik geloof dat de Oosterbeek, die had er heel veel last van. Maar anderen, die hebben er weer meer last van. Laten we gauw verder gaan met muziek. Calvin Harris, nu op jouw radio. En Promises.

0: Op het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag.
3: Overal thuis.
2: Dit is Connect.
4: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïnse droneaanval. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Venezuela neemt ruim 300 miljoen euro aan eigen middelen bij het Internationaal Monetair Fonds op voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. De familie van de overleden acteur Kees Geel heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Ze vragen het publiek om via uitvaartdekker.nl herinneringen aan Geel en zijn werk te delen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland krijgt vandaag veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten breekt de zon eerst nog geregeld door. Het wordt duidelijk minder warm dan de afgelopen tijd, met 19 graden aan de noordwestkust en maximaal 25 graden in Zuid-Limburg. Er staat een matige noordwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Komende nacht is in het noordoosten een onweersbui mogelijk. Zondag volgen zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog, bij temperaturen tussen 19 en 23 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vielen door de grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging Duitsland in. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

The Time Bandits, and I'm specialized in you. Je hoort het hier in de ochtend van Connect. En dit, oh, alles verandert. Maar mijn liefde voor jou blijft bestaan. Take That, nu op jouw radio. In 1994 was dit een van hun grote hits. En die grote hits die hoor je alleen hier bij Connect. Iedere zaterdag en zondag bij de ochtend van Connect.

Take That Up Your Radio and Everything Changes. Het did. Een hit van nu. Dreams, Desert en TJKZ. Together.

Deezer en TJ KZ. En dit, wow, dit is Bob Marley. We zijn onderweg naar de show waarin alles mag en niets moet. Samen met Theo. Nu is Bob Marley en zo direct eerst nog de agenda berichten.

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

schuifelen op de vroege ochtend. En het gaat eigenlijk over de allereerste keer gemeenschap hebben. En dat je daarmee moet wachten, totdat je er klaar voor bent. Ach, we blijven gewoon even lekker hangen in de jaren 80. Is dit Michael McDonald en Jomo Be There. Dit is zo lekker. Dit is gewoon zo'n zaterdagochtendplaat. Om naar de auto te gaan wassen, je band te verwisselen. Of gewoon boodschappen te gaan doen. Ja, je weet het allemaal niet. Nog één plaatje bij je. En dan ga ik het roer overgeven aan Theo. En die is er voor zijn show. Niets moet, alles mag. Hij is onderweg. Ik hoop niet dat hij ook een lekker band heeft.

Ja, dan zit het erop voor deze zaterdagochtend. Hey, hou eens even je mond, Terrence Trent. Kom, dwars door mij heen. Ik moet dwars door jou heen. Wat denk je nou? Ha. Morgen vroeg, iets na de klok van 8 uur, ben ik weer bij je met een ochtend van Connect. Dan doen we het wat rustiger aan. Die zaterdagochtend gewoon vlammen. En dan moeten we auto's wassen, boodschappen doen, wiel verwisselen. Heel snel naar de studio komen, anders ben je bijna te laat. Maar we zijn er weer. Hij is binnen. Onze eigen Theo. Hij is er zo met alles moet en niets mag. Wel, alles mag. Ja, waarom ook niet?

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegden, maar onduidelijk is wie erachter zit. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sopjanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Nogensk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025

0: 20 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging tot aan de grens door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: 1982 was het jaar van uitkomst van deze plaat. Normaal en deurdonderen. Dat zeg ik. En dat heeft alles te maken met de Zwarte Cross natuurlijk, die dit weekend plaatsvindt nog tot en met aanstaande morgen, zeg maar. Hè, tot en met zondag. Ja, de 29e editie van de Zwarte Cross al daar in Lichtenvoorde is het volgens mij. Ja, dat is Lichtenvoorde. Ja, 277.000 bezoekers dit jaar. Tenminste in 2025, maar dat zal dit jaar ook een beetje zo zijn. Voor de mensen die daar nog naartoe gaan, ik zeg heel veel plezier. En voor de mensen die daar zijn, die zullen waarschijnlijk niet luisteren naar deze radioshow. Dat is dan weer een gemis natuurlijk. Maar zou theoretisch zou het wel kunnen natuurlijk, als je daar op de camping zit bij de Zwarte Cross, dat je ook luistert naar Connect. Ik zeg een hele goede morgen.
1: Dit is Connect met Theo.

Dario G. uit 1997. Artiest die helaas een jaartje of twee geleden is overleden. Volgens mij veel te jong, dat dan weer wel. Maar gelukkig hebben we zijn platen nog. Sunshine, een van de zomerhits uit 1997 inderdaad. Een hele goedemorgen, wij zijn Connect. En hier is muziek van Bryan Adams. I'm gonna run to you.

0: Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ambestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 1:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: De zomer klotst uit je radio.
2: Klotst uit je radio.
1: Dit is Connect.

70, lieve luisteraars. Het is alweer 7 voor half 11. Nou, denk je dat je alles gehad hebt? Nou, wat komt daar nou weer aanrijden? Nou ja, maakt ook niet. Het weer voor vandaag en de komende dagen gaan we even naar kijken. Vandaag veel wolkenvelden, lokaal wat gespetter. Ik voelde net al een druppel toen ik hier aankwam, lieve luisteraars. Vanmiddag iets meer ruimte voor de zon. Het wordt vandaag 21 graden Celsius. Dus ik heb wel mijn korte broek aan, maar ik had beter de winterjas kunnen pakken volgens mij. Het is echt wel een scheelt een jas, hè. Het is fris, hoor. Nou, het is koud. Muts op en zo. Maar goed, het is voor de tijd van het jaar is het op zich best aardig. Dat het even een beetje afkoelt en misschien wat regen, wat water voor in de tuin. De vooruitzichten tot en met donderdag door een noordwestelijke stroming. Maximum temperaturen tussen de 20 en 25 graden Celsius komende week. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral woensdag vallen wat buien. En je moet rekenen op temperaturen tussen de 20 en de 22 graden Celsius komende dagen. Ja, en het schijnt dat het de week daarna weer iets warmer wordt. Maar goed, dat is de lange termijn verwachting. En dat is altijd een beetje vaag natuurlijk. Dus daar laten wij ons verder nog niet over uit. Dan kun je wel denken, ja, die radioshow van nou is toch altijd vaag van Kemper. Dus dat kan allemaal wel, die 2-3 weken verwachting. Maar dat gaan we niet doen. Nee, dan moet je gewoon volgende week even luisteren naar deze radioshow. En dan hoor je de weersvooruitzichten voor de week daarop, zeg maar. Een tweetal files in deze regio. Die staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar moet je rekening houden met zo'n 2,7 kilometer. Precies daar gemeten. Als gevolg van de politiecontrolepost, de zogenaamde grenscontrole. Stilstaat verkeer al daar tussen Zevenaar en de Duitse grens. En nog één probleem op de A50. Tussen Arnhem richting Os. Daar moet je rekening houden met zo'n 4 kilometer langzaam rijden. Ten stilstaat verkeer tussen knooppunt Ewijk en Everen. Nee, knooppunt Ravenstein. Dat was het. Ik zat in één keer even ding. Ik schiet in één keer de A27 op. Ja, dat is. Ja, ik kan er ook niet mee werken. Ik weet niet wat.

0: Het is de zomervakantie van 2026 voor een groot aantal luisteraars. En ja, wat is er dan lekkerder als naar Frankrijk gaat natuurlijk, hè? Ja, Tour France, Mike Oldfield en Maggie Reilly op de radio, lieve luisteraars.
1: En, daar waar ja, mijn glas en zo voorkom ik.
0: Ja, ik sta wat in mijn glas. John de Bever, je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Wat er ook gebeurt, lieve luisteraars. Ze krijgen die lach niet van mijn gezicht. Nee, we gaan gewoon door totdat we er beneden van. Er gebeuren hele rare dingen hier in de studio, maar dat maakt allemaal niet uit. Leuk dat je luistert. Wij zijn Connect. Dit is Alles Mag, Niets Moet. Met John de Bever uit 2015. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Toppertje zeg maar.

0: is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Een record aantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

mannen van Bluff op de radio hier in deze aflevering van Alles Mag Niet Goed op Connect. Zaterdag 18 juli 2026. Het blijft lekkere muziek om te draaien, zal ik maar zeggen, toch? Ja, vind ik wel. Even kijken, we hebben nog meer leuke muziek op de playlist staan. En luister jij nou op dit moment naar deze radioshow en je wil graag een leuke plaat horen? Het kan, app ons even via 03-16-6x3. Dat is 03-16-333-333. En wie weet hoor je jouw favoriete plaat heel snel op de radio. De nieuwe single van Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister, Connect.

Tom Petty en de Heartbreakers. Ik durf bijna wel te zeggen, zo worden ze niet meer gemaakt, lieve luisteraars. Wat een geweldige plaat. Learning to Fly uit 1991. Geen hele grote hit geweest in Nederland, maar wel een hele fijne radioplaat. En Tom Petty is ons helaas een aantal jaren geleden ontvallen. Hij is niet meer Tom Petty. Een geweldige plaat achtergelaten, dus die draaien we met enige regelmaat op deze radiozender. De naamdragende Connect, zeg maar. Het is 7:57. Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Alles mag, niets moet. Kan je nog melden dat we daarvoor voor Tom Petty muziek draaien van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En dat is zijn nieuwe single, een grote top 10 hit op dit moment in de diverse Nederlandse hitparades, dat u even weet. Ja, inderdaad. Wat een gezellige zaterdagochtend, zeg maar. Als we even naar buiten kijken, dus ja, het zijn geen barbecue-temperaturen vandaag. Hè? Nee, iedereen loopt hier met zijn korte broek heel optimistisch. Ja. 21 graden Celsius op dit moment. Eigenlijk best lekker, maar als je temperaturen van boven de 30 graden Celsius gewend bent, dan is het wel even kippenvel en stijve tepels, lieve luisteraars. Dat heb ik niet gezegd, heb je niet van mij. Dus, ik kan je nog even melden als jij een leuke plaat wilt horen op deze radiozender. Dat kan. App ons even via 03166x3. Dat is 03163333333. Want we draaien ze voor je. De grootste hits aller tijden, lieve luisteraars. Zo deze.

0: afsluiten. Ja, lekker hoor. Muziek van Carola Häggkvist. Maar we doen het ook wel Carola, want er zijn collega's die kunnen het echt een slot niet uitkrijgen. Häggkvist. Ze komt uit Zweden natuurlijk. Dat het even
1: Luister Connect.
0: Ja, nee, dat het even duidelijk is. Ja, ik kan hier ook niet mee draaien, jongens. Het is, Carola Häggkvist was dat. En ze vertegenwoordigde Zweden tijdens het Eurovisie Songfestival in 1983. Met het nummer, ja, Fremling. Fremling. Dat verstaan wij ook allemaal niet met z'n allen. Dus hebben er een Engelstalige versie van gemaakt. Love isn't love. En het leuke is, maar hij staat helaas niet in het systeem. Anders had ik hem de rest van de dag gedraaid waarschijnlijk. Ze hebben er ook een Nederlandstalige versie van gemaakt. Ja, je ogen hebben geen geheimen meer voor mij. Maar die kan ik dus niet draaien. Dus ik moet hem even in het geweldige computersysteem zelf inladen. Komende dagen als ik dat maak. Maar goed, dat komt allemaal goed. Ik heb nog één leuke plaat voor je voor het nieuws. Als dat tenminste een beetje gaat. Hij is, dat gaat niet. Nee, hij is, ja. Wel, dat gaat wel lukken. Even kijken. Nee, gaat niet lukken. Nee, dat gaat niet meer lukken. Ja. Nee, dan neem ik afscheid voor het eerste gedeelte van deze Doldaanse inhoudloze radioshow. En dan kan ik je melden dat we bij je terug zijn na het nieuws van 11 uur. Dus, dat komt helemaal goed. Dan zou ik zeggen, wat mij betreft, tot na het nieuws van...
2: Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeenten krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegden, maar onduidelijk is wie erachter zit. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het paar verbleef in een boshut bij McTavish Lake, waar ze vaker waren om te vissen. De politie ging polshoogte nemen toen ze de telefoon niet meer opnamen en vond de man dood vlakbij het meer. De vrouw werd een dag later in het bos teruggevonden. Dodelijke aanvallen door zwarte beren komen in dat gebied niet heel vaak voor. Maar in mei kost een ontmoeting met zo'n dier ook het leven van een man van 27. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Amsterdam-Apel door een 10 minuten vertraging bij Barneveld. Een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file door de grenscontroles. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bergingswerkzaamheden op knooppunt Valburg. Vanaf knooppunt Grijzoord rijden het langzaam met ongeveer een kwartier vertraging. Op de N50 Emmeloord Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Survivor in the Eye of the Tiger 1982, thema-song uit de film Rocky 3. Heb je dat ook als je die plaat hoort dat je enorm zin hebt om iemand in elkaar te mappen? Nee, ik heb dat totaal niet. Nee, ik heb dat nooit eigenlijk. Maar ja, wel een lekkere plaat en ook wel de moeite waard om als uuropener voor jou te draaien in deze aflevering van Alles Mag Niet Voet. Zaterdag 18 juli 2026, deel 2 van de show. Ik zeg een hele

Nicky French zojuist en de Total Eclipse of the Heart. En daarvoor die grote hit op dit moment. Niet iedereen is even blij mee. Het is wel een hele grote hit op dit moment. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Maar goed, het blijft wel een knakworst. Ook Rutger van Barneveld natuurlijk. Maar goed, wel een zomerse plaat. En hij blijft wel hangen, dat is dan wel. Dat moet ik hem dan wel gelijk meegeven. En men hoort hem graag. Vandaar dat wij hem ook daar doen. Deze radiozender in deze dondwaze inhoudloze radioshow. De naam dragen. Alles mag, niets moet. Dus ja, het is op dit moment 13 over 11. Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Het weer voor vandaag en de komende dagen. Want het wordt de komende dagen natuurlijk toch wat frisser. Vandaag veel wolkenvelden. Lokaal wat gespetter. Dat betekent dat het wat gaat regenen. Vanmiddag iets meer ruimte voor de zon. Het wordt vandaag zo'n 22 graden Celsius. De vooruitzichten tot en met donderdag. Door een noordwestelijke stroming moeten we rekening houden met maximum temperaturen tussen de 20 en 25 graden Celsius. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral de komende woensdag vallen er wat buien. Dus de hele komende week moet je rekening houden met temperaturen tussen de 20 en 22 graden Celsius. En s'nachts daalt de kwik tot zo'n 12, 13, 14 graden. Dus het komt lekker af. Dus wat minder kleffe, plakkerige nachten. Dat vind ik op zich wel, dat vind ik wel lekker. Dat mag ik dan op zich wel. Een aantal files op dit moment op de snelwegen in deze regio. Die staan op de bekende A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar moet je rekening houden met zo'n 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Op diezelfde A12 richting Duitse grens. 8 kilometer voor de grens. Als gevolg van de politiecontrolepost, de grenscontrole. Tussen Duiven en de Duitse grens, een kilometer van 8 inderdaad. Dan ook nog de... Even kijken de andere kant op. Ja, de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar moet je rekening houden met zo'n 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen de Duitse grens en Zevenaar. Dan ook nog problemen op de A50 Arnhem richting Os. 12 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer als gevolg van bergingswerkzaamheden tussen Grijshoort en Heteren. Daar is heel vanochtend een ongeval gebeurd. En op diezelfde A50 Arnhem richting Os. Daar staat zo'n 7 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. En tot zover de meest betrouwbare informatie op deze fijne radiozender. De naamdragende Connect. Ook tijdens de zomer en tijdens de vakantie van 2026 zijn wij als productieteam van deze boldwaze inhoudloze radioshow met al mijn vriendjes en vriendinnetjes en collega's paraat elke zaterdagochtend tussen 10 en 12. Op dit moment nog wel, want binnenkort gaan we met een heel lang zomerreces. Ja, heel lang van genieten. In de zon liggen en dat soort dingen. Goed, ik hoop dat de zon een beetje gaat schijnen.

stiekem een van die leuke platen uit 2022. Daarvoor Delegation. Een van die knijters uit 1979. Dat is een oude plaat, hè? Love on me, hoorden we hier zojuist. 7:45 even het laatste nieuws. De Zwarte Cross vindt nog plaats tot en met aanstaande zondag. Dat is natuurlijk 4 dagen feest in Lichtenvoorde in de Achterhoek. Dat is 1 groot spektakel met ruim 250.000 bezoekers. En de nodige stunts, natuurlijk. Ja, wel wat problemen met de stunts. Want de stuntman Laurent Arabito brak op vrijdagavond zijn enkel bij een katapultsprong over een van de feesttenten van de Zwarte Cross. Het is de tweede stuntblessure van het weekend, want de dag daarvoor, op donderdagavond, was volgens mij hetzelfde probleem, maar dan met een andere stuntman. Ook daar wat blessures. En de megastunts gaan daarmee de rest van het weekend niet door, want we zijn eigenlijk door de stuntmannen heen is een beetje het verhaal. Want er waren 2 stuntmannen die dat allemaal konden en ook wilde doen, zeg maar. En ja, met het uitvallen van de tweede stuntman is er geen stuntman meer over. Dus ik weet niet of er nog liefhebbers luisteren naar de radio op dit moment. Ja, je kunt je nog aanmelden voor de katapultsprong bij de Zwarte Cross. Want daar zijn nog deze nog, ja, hebben geen kandidaat om zich te laten lanceren, zeg maar. Ja, dat is ook een beetje bizar. Je moet er ook niet aan denken dat je daar over die tent wordt gelanceerd. Het lijkt mij een beetje, ja, het lijkt mij ongezond. Maar goed, dat is ook wel uitgewezen dat het ongezond is, hè. Ja, 2 blessures, maar goed. Dan mag je nog blij zijn dat je het houdt bij een gebroken enkel. Ik bedoel, ja, hier zou je toch redelijk het ongeluk kunnen vallen, zou ik maar zeggen, met de snelheden van boven de 100 km per uur, volgens mij. Ieder zijn liefhebberij natuurlijk. Ik mag liever plaatjes draaien, zou ik maar zeggen. Dat is over het algemeen wat veiliger, lieve luisteraars. Alhoewel dat de gemoederen soms ook behoorlijk bezighoudt, kan ik je melden. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar deze radiozender Connect. En de show en de luistert. Het is op dit moment alles mag niet goed. Tot 12 uur vanochtend, dan wel vanmiddag. Met niet alleen de meest betrouwbare informatie, maar ook de grootste hits aller tijden. We maken ons klaar voor een nieuwe aflevering van Weekend Live met Peter Nielsen. Oh, hij komt er al aanrijden, zeg. Het leven is gevaarlijk. Even jongens, even aan de kant. Peter, komt eraan. Ja, goed, de AWB staat ook voor de deur hier, dus komt allemaal goed. De wegenwacht. Ja, nee, dus als er een probleem is hier, dan wordt daar aan gewerkt. Komt allemaal goed, zou ik maar zeggen. Dan ook nog grote hits onderweg. Oh ja, ja. Nee, dat gaat niet helemaal goed, maar dat zal zonder twijfel aan mij liggen. Want ik kan niet werken bij dit systeem. Dat is wel duidelijk. Muziek van de Pet Shop Boys uit 1987. Always on my mind.

0: De meest betrouwbare informatie en de grootste hits aller tijden. Je hoort ze hier bij Connect. Zojuist de Pet Shop Boys en Always On My Mind. Ook nummer van Elvis Presley trouwens, voor de mensen die het niet wisten. En zojuist ook Fleetwood Mac, een van de nabranders van 1988. Want ze waren ontzettend succesvol in de jaren 60 en 70. Dit was een van de leuke platen van 1988. Everywhere. Alles mag niet goed, tot aan 12 uur vanmiddag. Met nu het nieuws van 11:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag is het een stuk koeler dan de afgelopen week en dat komt vooral door de noordwestenwind. Er is veel bewolking vandaag met hier en daar een spatje regen, maar veel zal dat niet zijn. Vanmiddag blijft het op de meeste plekken droog en zal tussendoor de zon even te zien zijn. De temperatuur ligt tussen de 18 graden aan zee en lokaal 24 graden in het zuidoosten. Vanavond komen er brede opklaringen, vooral in het noorden, en vannacht kan in het noordoosten een bui vallen. Op andere plaatsen blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen, zondag, wordt het nog iets minder warm, 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het is wisselend bewolkt met de meeste zon in het zuiden en westen. Alleen het uiterste noordoosten kan lokaal nog een bui verwachten. Komende week blijft het eerst aan de koele kant met zo'n 18 tot 22 graden en af en toe wat bewolking of een spatje regen. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden en loopt de temperatuur weer op naar zomerse waarde. En tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2, Utrecht Den Bosch, 5 minuutjes vertraging. Bij Waardenburg, 20 minuten vertraging door de grenscontroles op de A12... vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf Duiven, 8 kilometer file. Ook de andere kant op rijdt langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Kwartier vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland... tussen Knoppen de Ressen en Nijmegen, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

1986 muziek van niemand minder dan Crowded House kwam uit Australië volgens mij. De zogenaamde Kangaroo Pop. Don't Dream It's Over. Het was hun eerste grote hit in Nederland. En ze hebben er meer leuke gescoord. Weather With You, dat was ook een hele grote. Dat was volgens mij de tweede hitsingle in successie. En uit mijn hoofd ook even de grootste hit die ze gescoorden in Nederland. Daarvoor natuurlijk de hoofdpunt uit het nieuws met Rob Krabber dan. En daar weer voor muziek van Fleetwood Mac en Everywhere. Dat is even een resume van deze radioshow voor de mensen die net even iets gemist hebben, omdat ze even een sanitaire stop hadden of iets dergelijks. Of even naar de koelkast moesten lopen. Of even een rondje met het hondje, zeg maar. Ja, dat kan allemaal natuurlijk. Nou, een hele goede morgen. Alles mag niet goed voor zaterdag 18 juli 2026. Ja, ik heb zelf nog geen vakantie. Dat duurt nog een aantal weken. Maar goed, dan heb ik ook heel lang vakantie. En dan zal deze radioshow ook even een aantal weken gaan stoppen natuurlijk. Goed, ja, tot groot spijt van de fans van deze radioshow. Want die zijn er ook een enorm grote getale natuurlijk. Maar goed, tot aan 12 uur vanmiddag de grootste hits aller tijden. De meest betrouwbare informatie. Als er iets gebeurt in deze contraille, in deze regio, dan hoor je het hier als eerst. Heb je een leuke plaat die je wil horen in Alles Mag Niet Moet tussen nu en 12 uur? Moet je even snel zijn, want we hebben nog 20 minuutjes. Dus een aantal platen nog. Maar ja, het is bij één hand te tellen, zou ik maar zeggen. 03-16-6x3, dat is ons appnummer. 03-16-333-333. En wie weet hoor je jouw favoriete plaat binnen nu en een minuut of 10 op de radio. Uit de Achterhoek, uit 2018, hun doorbraak. Suzanne en Freek, als het avond is. Soms voor...

Moby. Why Does My Heart Feel So Bad? Daarvoor een van de nieuwe platen op dit moment. Jonas Blue en Edge of Desire. Dat is een vrolijke plaat. Moby is natuurlijk wat minder vrolijk met Why Does My Heart Feel So Bad. Ja, soms gebeuren er dingen in het leven, lieve luisteraars, die allemaal even wat minder zijn, die niet meezitten. Ik heb zelf helaas op dit moment ook privé wat dingen die even niet zo lekker lopen. Dat is een beetje een understatement. Maar goed, je hebt dat allemaal wel eens in het leven. Het zit niet alleen maar mee en dat is soms heel vervelend. En dan is het toch knap om een beetje de moed erin te houden en toch maar door te gaan. Want ja, het moet allemaal wel doorgaan natuurlijk. De show must go on, om mij veel plastisch uit te drukken. En goed, voor iedereen die op dit moment even wat minder makkelijk heeft in het leven, zou ik zeggen, hou vol. Ja, en uiteindelijk komt het een keer allemaal goed. En speciaal voor Wessel, die op dit moment ook wat privéproblemen heeft, als ik het goed begrijp, draai ik even Danny Vera en Bente. Ik heb hem toevallig afgelopen zaterdag ook gedraaid en Wessel wilde hem heel graag vandaag nog een keer draaien. Nou, Wessel, speciaal voor jou en voor alle andere luisteraars die hem leuk vinden. Danny Vera en Bente. Rollercoaster.

0: Bente.
1: Danny Vera.
2: Danny Vera en Bente hoorden hier zojuist op de radio hier bij Connect. En het staartje van deze doldwaze inhoudloze radioshow. Alles mag, niets moet. Ja, inderdaad. Even kijken. Het staartje van deze radioshow, inderdaad. Want het is 12:02. Tot zover alles mag, niets moet. Straks een nieuwe aflevering van Weekend Live met Peter Nillissen. En wij zijn er aanstaande zaterdag weer voor een nieuwe aflevering van Alles mag, niets moet. Tussen 10:00 en 12:00. Alvorens wij een zomervakantie hebben gepland in augustus, zal deze radioshow er niet zijn. Maar dat maakt op zich ook niet uit. Veel plezier straks met Peter Nillissen. Veel plezier met de Zwarte Cross als je er nog naartoe gaat dit weekend. En wat mij betreft een heel fijn weekend.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. Twee minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken erbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam. Maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Naar verluid gebeurde dit nadat een

0: van de passagiers, die mogelijk te diep in het glaasje had gekeken, overlast gaf bij een kaartcontrole. Daarbij ontstond een worsteling waarbij er uiteindelijk een deur openging. Volgens de Duitse krant Bild reed de trein op dat moment ongeveer 120 km per uur. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen, en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk in onze regio. Bij elkaar 80 kilometer file. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 18 kilometer tussen knooppunt Evelingen en Zaltbommel is je vertraging 20 minuten. Die vertraging heb je ook door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 8 kilometer file tussen Duiven en de grens. 20 minuten vertraging ook de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Door 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tot aan Duiven. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein staat 11 kilometer file. En op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland, of eigenlijk richting Nijmegen. Daar staat 4 kilometer file. Vanaf Elst is je vertraging 20 minuten, want de Vierdaagse feesten zijn begonnen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Oh, wat lekker zeg, het is Madonna van nou alweer een hele tijd geleden. Vogue op de radio. Ik zeg een hele goede middag. Welkom bij de show. Het is Weekend Live, het is 8 over 12. Zo zeg, de Vierdaagse feesten die zijn officieel vandaag van start gegaan. Ah, de feesten, mocht je ze een beetje gaan vieren, mocht je het allemaal gaan beleven. Het is gewoon gezellig, de Vierdaagse. Heel Nederland, kan ik je wel vertellen, die leeft er een beetje naartoe. En over die Vierdaagse gesproken, zometeen gaan we bellen met iemand die komende dinsdag, want dan lopen al die wandelaars ook weer door onder andere Huissen en door Bemmel, die namelijk daar vis gaat verkopen. Nou, ik hoop niet dat het rotte vis is, want dan gaat het stinken, maar daar gaan we het later over hebben. Straks gaan we ook bellen met onze collega Tijn. Ja, je weet het, hè, die zit namelijk op vakantie. En die gaan we de komende weken bellen, hoe het dan hem allemaal daar vergaat. En we gaan straks ook een gast ontvangen hier in de studio. Of we daar heel blij mee zijn, dat weet ik niet. Dat is Arie. Arie de Canarie. Die komt langs in de studio rond 1:15. En die gaat weer vertellen over het allerlaatste nieuws van deze week. Zometeen onder andere onderweg Douwe Bob naar Boot en Anna. Ik zeg

Boot en Anna, jouw zaterdagmiddag bij Connector, die grootste hits alle tijden. Lekker luisteren op de radio wereldwijd. Via online, natuurlijk ook via DAB+, en een heel groot deel van Gelderland. Laten we even kijken naar dat laatste nieuws. Zoals ik al zei, ja, in Nijmegen, daar beginnen vandaag natuurlijk de Vierdaagse feesten. De traditionele stadsfeesten ter ere van de Nijmeegse Vierdaagse. Nou, mocht je er nog naartoe gaan, neem wel een dikke portemonnee mee. Want de prijzen, dames en heren, die liggen er niet om. Nou, vanavond om 11 uur, daar wordt de troostfinale van het WK voetbal gespeeld. Frankrijk en Engeland nemen een samen op tegen elkaar voor de derde plek. De wedstrijd is vanavond te zien op de tv. En vanmiddag om 1 uur de 14e etappe van de Tour de France, verreden over een bergachtige rit van 155 kilometer. Ja, zeker een kwart van de gemeente wil bij de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Zo blijkt uit een rondgang van het AD. Ja, consumenten mogen bij de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer afsteken, maar clubs en buurtverenigingen kunnen onder de wet veilige jaarwisseling nog wel een vergunning hiervoor gaan krijgen. Veel gemeenten willen daar echter niet aan. Heel veel gemeenten zeggen, bekijk het maar, geen langlevende lol, wij houden niet van vuurwerk. De krant benaderde ruim 300 gemeenten en kreeg daarop ongeveer 200 reacties. In minstens 99 van die gemeenten mag tijdens de jaarwisseling dus helemaal geen vuurwerk worden afgestoken. Nou, dan ben je mooi daarmee in de aap gelogeerd, toch? Ja.

0: lekker zo van eigen bodem. Douwe Bob en Change My Heart Away. Op de zaterdag vandaag, het is 18 juli. De dag dat officieel die vierdaagse zomerfeesten van start zijn gegaan. Ik heb aan de telefoon Edwin van Wij uit Arnhem. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, alles wel. Ja, alles wel. Was je vroeg uit het bed vandaag of niet?
1: Ik was vandaag redelijk vroeg wakker. Het is nog warm op de kamers, dus slapen was wat minder. Ja. Maar dat maakt niet uit.
0: Hey, en een beetje excited, of niet?
1: Jazeker.
0: Waarom dan?
1: Ja, gewoon zin in, hè? Ja, hè? Met alles en hoe en wat. Het weer ziet er redelijk uit. Alleen woensdag een beetje regen, zag ik. Maar verder, of zondag zit ik weer op de wedren. En maandag en dinsdag starten we weer gewoon lekker.
0: Ja, jij gaat meelopen, Edwin. Voor de hoeveelste keer ga jij doen?
1: En dit wordt mijn 17e keer.
0: Oh, kijk, dat wordt een makkie.
1: Het wordt weer, ik hoop het weer een makkie gaat worden. Maar ja, over het algemeen wel. En het weer zit mee. En de trainingen zijn wat minder. Maar dat doe ik eigenlijk sowieso nooit.
0: Ja, jij traint heel weinig van tevoren. Want hoeveel kilometers heb je gelopen om te oefenen?
1: Als ik echt kilometers om te oefenen, kom ik niet boven de 50 kilometer uit.
0: 50? Dat is één dag?
1: Dat is één dag. Oh. Ja, ik heb een keer 30 gelopen en 2 keer 10 ongeveer.
0: En hoe ging dat?
1: Die 30 van Zandvoort, dat was wel leuke tocht. Dat ging eigenlijk goed. En die 2 keer 10 heb ik redelijk op tempo gelopen. Maar dan moet ik zeggen dat we dat met mate hebben gedaan. En dan zat ik langer bij de kroeg dan dat we gelopen hebben. Ja.
0: Maar ja, als je een paar biertjes op hebt, dan loopt het dan niet makkelijker uiteindelijk?
1: Het gaat ook wel een beetje in je benen zitten. Dus het wordt ook wel wat zwaarder.
0: Oh ja,
1: maar op zich gaat het wel goed met bier ook of drank, laat ik het zo noemen.
0: Ja. Hey, en ja, je zei net al, je gaat zometeen nog even sportief padellen. Maandag ga je startbewijs ophalen of morgen?
1: Zondag ga ik sowieso naar de wedren toe. Dus als het dan rustig is, haal ik hem op. En maandag sta ik daar ook. Dus als het druk is zondag, dan haal ik hem maandag.
0: Maar jij gaat bewust al 2 dagen gewoon niet voor je startbewijs, maar om die sfeer te proeven.
1: Ja, lekker weer. Gezelligheid. Ja. Zondagavond vuurwerk kijken ook. Gewoon aan de Waalkade.
0: Oké. Okay. Dus dan maandagochtend nog een beetje uitslapen, denk ik.
1: En dan maandag een beetje uitslapen. Ja. Maandag in de middag weer naar de wedren en lekker gezelligheid opzoeken.
0: Ja, je bent echt zo'n gezelligheidswandelaar, hè?
1: Ja, ik hou ervan. Ik vind het gewoon, de gezelligheid is leuk. Het wandelen, dat hoort er dan een beetje bij.
0: nou. Hallo, 4 keer 50 kilometer, dat hoort erbij. Het is wel je dagdeel in die week.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, je weet dat je elk plekje heeft zijn eigen charme. En de hele Vierdaagse. Mm. Als jij ergens gaat staan, dan is het ook leuk om te feesten. Maar ja, ik weet ook ondertussen na al die jaren dat het overal wel gezellig kan zijn.
0: Ja.
1: Ja, om dat dan te doen met de fiets is ook zo wat.
0: Wat is nou zeg maar in die hele week de saaiste plek waar je doorkomt? Waar je denkt van nou, dit is zo saai. Dan kunnen die mensen nog een beetje daarop voorbereiden misschien, hè?
1: Ja, nou, dat is toch wel de tweede dag heb ik toch altijd wel de lus. Is eigenlijk best wel mooi langs het water. Maar vanaf dat je langs het water weg bent, dan wordt het eigenlijk langs de sporen baan lopen. En dat is eigenlijk wel een heel saai stuk. Maar dat is ook wel een beetje psychisch, omdat het de tweede dag is. Dan weet je dat je er nog 2 moet hierna. En de derde dag vind ik sowieso de mooiste dag, de heuvelendag. 7 heuvelen. En vrijdag heb je ook nog wel een stuk richting de brug langs het water. Dat is ook vaak wel saai.
0: Maar goed, kijk, waar je het over hebt, dat weten alleen de diehards, zeg maar. Iedereen die loopt, die kennen jouw stukken. Ja, ik ken ze niet, hè, want ik loop niet mee. Ik kan het alleen maar aanhoren. Dan denk ik, gewoon even doorwandelen. En dan kom je gezellig weer bij die leuke plekjes terecht waar je wel juist wil zijn.
1: Nou, dat is het ook. En dat moet de mindset ook zijn. Je mindset moet goed zijn. En lekker lopen. En vooral gezelligheid houden voor degene die voor het eerst gaan lopen en meeluisteren nu. Ja, geniet er gewoon van. Dat is gewoon echt het belangrijkste wat je kan doen.
0: Ja, dat is een goed motto, denk ik. Ja, lekker gaan genieten met die Vierdaagse. Ja, ik heb er weer zin in, kan ik je zeggen, Edwin. Dus vanaf de kant dan, hè? Vanaf de zijkant om mee te kijken, mee te luisteren en zo, mee te doen.
1: Ja, dat vind ik ook heel gezellig. Ik kijk altijd uit naar het moment dat je mij weer belt tijdens de Vierdaagse.
0: Ja, maar dat gaan we de komende week zeker doen. Ik ga jou heel veel plezier toewensen. We spreken elkaar in ieder geval morgen niet hier, maar weer ergens anders. Veel plezier met padellen en kijk uit dat je niet je been verrekt of zo. Dat zou niet goed zijn, hè?
1: Nee, als ik nu door mijn enkel ga,
0: dan kunnen we
1: wel uitdagen. Ja, dat moeten we even oppakken.
0: Dus kijk een beetje uit.
1: Komt goed.
0: En heel veel plezier voor de komende week en tot morgen.
1: Ja, helemaal goed, dankjewel.
0: Lekker genieten. Morgen. Dankjewel, Edwin.

0: is Tiësto op de radio bij Connect en The Business. Ja, misschien zit je wel in The Business. Misschien wel in de business van de wishandel. Dat zou zomaar kunnen. Zometeen gaan we bellen met Suzanne. Ja, ik kan je wel vertellen. Ja, ze luistert nu naar de radio. Leuke, spontane dame. En die gaat komende dinsdag tijdens de Vierdaagse van Nijmegen namelijk vis uitdelen. Nou, waar moet je dan zijn komende dinsdag als je aan het wandelen bent of als je in de buurt woont voor een lekker visje? Nou, dat ga je zometeen horen. Roland Boeien komt eraan en ook Barry Manello onderweg naar het laatste nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Gelderse wegen. 60 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 13 kilometer file staat er tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat is natuurlijk het alternatief voor de afgesloten A27. A12 Duitse grens Arnhem. Vakantieverkeer tussen de Duitse grens en Duiven. 8 kilometer en een bijna een half uur oponthoud. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Door 11 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En de Nijmeegse vierdaagse feesten zijn begonnen. Druk tot A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Bij Nijmegen 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
4: Dit is Connect.
3: Dit is het Connect Weekend.

Het is Roeland Belen en ja, soms kun je tegen een dilemma aanlopen. Ik kan me ook voorstellen als je gaat wandelen met die Vierdaagse de komende weken, dat je blaren hebt of ergens alles tegenaan loopt. En dan wens ik je in ieder geval heel veel succes. Toi, toi, toi alvast. Even ander goed nieuws. Martin Garrix en U2 presenteren op 24 juli, dat is volgende week, hun gezamenlijke single Firefly. Dat nummer werd vrijdagavond tijdens Tomorrowland in Boom door Garrix aangekondigd en gespeeld. En de Nederlandse DJ kreeg op het podium gezelschap van U2 gitarist The Edge. Dus nog even wachten op 24 juli. Dan zal het allemaal plaats gaan vinden. De grootste is alle tijden. We kijken even naar het weer. Vanmiddag heeft de bewolking de overhand. Slechts af en toe breekt de zon door. Er staat een stevige noordwestenwind. Het wordt vandaag 20 tot zo'n 22 graden. Morgen meest droog. Bij je meest matige noordwestenwind worden dan 20 tot zo'n 22 graden. Nou, even die zomerdagen voorbij. Gewoon even een lekkere temperatuur. Jammer dan de zon weer even wat minder te zien is. Nou, volgende week met de Vierdaagse hopelijk lekker wandelweer. Daar hoort ook lekkere muziek bij, zoals Michael Jackson en Billie Jean bij Connect.

0: lekke plaatje, zeg, op de radio. Tino Martin en Mart Hoogkamer en Hartslag van de Stad. Nou weet ik niet of Verhuizen een stad of een dorp is. Weet jij dat zo, Suzanne? Is dat een stad of een dorp?
1: Huizen is volgens mij een stad.
0: Nou, kijk. Dan was dat liedje toch een beetje voor de stad Huizen. Suzanne, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Peter.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Nou ja, helemaal zenuwachtig. Hè? Want dan komt de radio nou met jou.
0: Ja, je moet zomaar denken, niemand hoort het, joh. Ja,
1: hey, ja,
0: maar wij gaan over iets heel bijzonders hebben. Want ik dacht dat het een Bemmel was. Maar komende dinsdag sta jij natuurlijk in Huizen met jouw viskraam.
1: Nou, de viszaak.
0: Ja, want jullie gaan iets heel bijzonders doen, vind ik. Want ik sprak jou vorige week in Arnhem. En toen zeg je, nou, ik ga ook iets met de Vierdaagse doen. Ik ga niet lopen, maar ik ga vis weggeven.
1: Ja, vorig jaar bij de viszaak.
0: Ja.
1: Hebben wij kilo's kibbeling, haring. Ik heb nog zelfs loempia's gebakken.
0: Jee.
1: En voor alle wandelaars die allemaal voorbij komen.
0: Ja, hey, maar hoe bijzonder is dat initiatief eigenlijk? Want dat gaat heel wat in de papieren zitten natuurlijk. Dat gaat heel wat geld kosten.
1: Ja, dat gaat heel wat geld kosten. Dus we zoeken nog een sponsor, Peter.
0: Ah, kijk. Oh, je hebt het over mij. Wil je dat ik sponsor? Oh ja, ja. Nou, ik wil het wel graag komen proeven. Dat vind ik dan wel weer lekker.
1: Ja, tuurlijk. Je mag altijd komen proeven. Nee, het is echt een hele happening. Het is al 's morgens vroeg komen al de eerste wandelaars binnen. Die komen dan langs, hè. Mm-hmm. Niet binnen, maar bij ons langs.
0: Ja, ja.
1: En dan, wij gaan niet zo heel vroeg de kibbeling bakken. Maar in de loop van de ochtend, ja, dan staan de bakken buiten.
0: Oh, wat lekker. En dan deel jij ze uit of iemand anders?
1: Nou, we doen dan meestal bakken.
0: Ja.
1: Kwali is in de zaak. Mijn zoon, de eigenaar Maurice. Mm-hmm.
0: Oh.
1: En mijn schoondochter. Wij zijn allemaal aanwezig. En dan gaan we bakken. En dan gaan we het allemaal in buiten op de tafel.
0: Mm.
1: Het is wel de hele winkelstraat heeft allemaal wat, hè?
0: Echt waar? Oh, iedereen doet mee met iets bijzonders?
1: Ja,
0: oh.
1: Ja, iedereen. Elke winkel heeft wel iets buiten staan. De een heeft drank.
0: Oh, nou daar moeten we zijn, daar moeten we zijn.
1: Ja, en we hebben ook een hele lekkere ijssalon. Nou, die deelt dan kleine ijsjes uit.
0: Ja.
1: Maar ja, je moet natuurlijk bij ons komen, hè?
0: Ja, snap ik.
1: Hey,
0: maar
1: en de haring.
0: Ik vind het een heel bijzonder initiatief. Dan weet ik dat heel veel mensen natuurlijk iets doen met de Vierdaagse. De een deelt koekjes uit, of de een deelt fruit uit. Maar jullie delen echt vis uit. En ja, vis is natuurlijk best wel kostbaar. Dus ik vind dat toch wel heel bijzonder dat jullie dat daar in Huizen doen. Dat voor al die mensen die lopen, maar ook mensen die aan het kijken zijn. Die mogen ook bij jullie langskomen.
1: Nou ja, weet je, dat zijn allemaal mensen die kijken. Maar wie een stukje vis wilt, ja, die mag pakken.
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk het initiatief natuurlijk voor de wandelaars.
0: Ja, snap ik. Dat snap ik.
1: Ja, maar ja, er komen altijd natuurlijk wel iemand langs die een stukje vis wil proeven.
0: Ja. Is het wel een beetje lekkere vis? Toch geen rotte vis, hè, Suzanne?
1: Oh, ik zal de volgende keer even een bakje kibbeling voor je meenemen.
0: Oh, dat vind ik lief. Daar hou ik je aan. Dat is goed. Dat is goed.
1: Ja. Ja. Ja, natuurlijk ga ik dat doen. Nee, maar we hebben allerlei eten, visschotels. Noem het maar op. Wat lusje van vis kun je bij ons krijgen?
0: Geweldig. Ik vind het een heel leuk initiatief. Is dan ook een reden dat jij vis gaat bakken, dat je helemaal niet gaat lopen met de Vierdaagse? Is dan een idee dat je dat ooit een keer gaat doen? Of zeg je van, dat is niet aan mij besteed?
1: Nou ja, ik kan natuurlijk wel een poging maken als jij meeloopt.
0: Nou, ik denk dat wij allebei niet ver komen, hoor. Nee. Wel, het wordt wel gezellig met jou, denk ik, onderweg.
1: Dat
0: ja, denk
1: ik
0: je niet?
1: Wel, ja.
0: Ja. Ja, maar kijk, ik ken jou, want je bent natuurlijk niet een al te grote dame. Dus jij moet heel veel passen zetten om die kilometers te volbrengen. Ja, toch?
1: Dan nemen we gewoon een step mee, Peter.
0: Oh ja, maar dan word je gedisqualificeerd. Dat mag niet, hè? Dat weet je.
1: Ja, dat mag ook niet.
0: Nee. Hey, Suzanne, heel veel succes komende dinsdag met het maken van al die kibbelingen.
1: Ja.
0: En ik hoop dat de wandelaars die voorbij komen, ja, in ieder geval toch even wat lekkers gaan proeven. Dat hebben ze ook wel verdiend, hè, met al die kilometers.
1: Ja, natuurlijk, joh. 50 kilometer.
0: Ja, bijzonder. Ik vind het een hele bijzondere prestatie iedere keer weer. Ik denk, hoe begin je eraan, 's ochtends vroeg? Boah.
1: Nou, ja, dat bedoel ik. En dan ben je toch blij dat je iets krijgt, hè?
0: Ja.
1: Lekker kibbelingetje, een loempiaatje, noem het maar op. En het is eigenlijk ook voor de wandelaars. Want we zijn natuurlijk, we hebben muziek aan, we zingen, we maken hun blij. En we moedigen ze ook aan, hè?
0: Ja, maar als jij gaat zingen, Suzanne, ik weet niet of dat goed gaat komen, hoor.
1: Ja, Ja, dan moet je even komen. Oh. Dan gaan we samen zingen.
0: Maar kun je zingen? Kun je een beetje zingen?
1: Ach, natuurlijk kan ik zingen. Gelukkig. Nou. Dankzij zijn leven kan ik altijd zingen.
0: We gaan jou dinsdag daar zien. Lekker eten, lekker genieten. In Huissen, in de straat daar. In het centrum zitten jullie?
1: Ja, we zitten in de, volgens mij, de Lange Straat.
0: In de Lange Straat.
1: Het is gewoon in het centrum van Huissen.
0: In het centrum van Huissen. Nou kijk, daar moeten we komende dinsdag zijn met de eerste wandeldag van de Vierdaagse voor een lekker visje bij Suzanne. Hey, dankjewel voor je tijd. Veel plezier en ga lekker genieten dinsdag. Dat is ook belangrijk.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Dankjewel schat, tot de volgende keer. Hoi hoi.
1: Tot de volgende keer. Dankjewel. Doei.

Dit is Connect. De lekkerste classics en de

0: Lekker zo connect op de zaterdag met de Sjaak en Trompetisto. Ja, de Vierdaagse is in volle gang. En heel veel mensen die op vakantie zijn, die kunnen helemaal niet gaan genieten van die Vierdaagse feest. En natuurlijk ook niet van al die wandelaars. En ja, mijn collega Tijn, die zit normaal altijd hier naast me als sidekick. Maar die is op vakantie. Maar die heb ik wel aan de telefoon. Goedemiddag, Tijn.
1: Goedemiddag, Peter.
0: Ja, waar ben je?
1: Ik ben in Noorwegen al aanbeland. Om precies te zijn in Lom.
0: In Lom?
1: Iets ten westen daarvan.
0: Ja.
1: Op een camping.
0: Ja, hoe is het daar? Hoe is het weer, bijvoorbeeld?
1: Nou, het uitzicht alleen al is adembenemend, zeg maar.
0: Okay.
1: We staan hier langs wat water. En dan als je aan het einde van het water heb je een mooie berg.
0: Mm-hmm.
1: Ik kijk je helemaal tegenop. De wind was vanochtend wat aan de harde kant. Maar die is gelukkig wat gaan liggen. En in de zon is het goed te doen.
0: Oh, heerlijk. Je bent al lekker met je zus en familie, en vader en moeder. Nog geen ruzie gehad in die week dat je weg bent?
1: Nee, nog geen ruzie.
0: Gelukkig
1: niet.
0: Nee.
1: Je moet hier heel Zweden door. Zweden, dat is eindeloos veel bomen. Dat
0: ja.
1: Echt, dus eindeloos veel bomen. En op een gegeven moment wordt die weg onverhard. En dat is dan niet heel even onverhard, maar dat is dan gelijk 50 kilometer onverharde weg.
0: Wauw. Dus dat betekent ook dat je niet hard door kunt rijden, maar dat je heel langzaam moet rijden.
1: Nee, inderdaad, ja.
0: Ja. Oh, dus echt zo'n ouderwetse stoffige weg, zeg maar, met zand.
1: Ja. Ze leven nu in de middeleeuwen, nee. Maar dat is mooi eigenlijk wel.
0: Ja, maar ben je aan het genieten, Tijn? Want daar gaat het om, hè?
1: Ja, natuurlijk. We stonden gisteren op een camping. En er stonden we ook aan het water. En dat water was heel helder. Je kon de bodem zien, het was heel mooi blauw.
0: Ja.
1: Maar het was wel heel koud.
0: Maar eigenlijk zit je dus in Noorwegen, is het heel natuurlijk. Gewoon lekker even rust,
1: ja,
0: relaxed.
1: Ja.
0: Maar ga je de Vierdaagse niet missen dan?
1: Nee, de Vierdaagse mis ik niet. Maar jij zegt, is in volle gang. Is het al begonnen? Is het nog niet begonnen?
0: Ja, vandaag zijn de Vierdaagse feesten. Het staat nu al heel veel files in Nijmegen. Ja, de feesten zijn van start gegaan. Het wandelen gaat dinsdag van start natuurlijk. Hè?
1: Juist.
0: Maar je gaat het niet missen. Nee, dat snap ik. Lekker rust, lekker gezelligheid. Heb je de komende week nog iets op het programma staan? Wat je speciaal gaat doen?
1: Wandelen. Ze zeggen je altijd van die gletsjers hebben, maar het grootste deel van die gletsjers is al gesmolten, zeg maar.
0: Oké, dus daar kun je niet naartoe?
1: Nee, ja, daar heb je nog van die kleine plukjes, dus dan neem je dat maar mee.
0: Ja, dus jij gaat niet in Nijmegen lopen, maar jij gaat dan in Noorwegen lekker wandelen, een beetje.
1: Inderdaad.
0: Oh, heerlijk zeg. Nou, ga lekker genieten. Ik heb nu beelden bij waar je staat en waar je van geniet. Oh ja, ik zou zo met je willen ruilen hoor, dat wel.
1: Dan kom ik jouw uitzending overnemen en dan komt het goed.
0: Nou, ik mis je wel hier een beetje, maar leuk je even aan de telefoon te hebben gehad. En ik zou zeggen, volgende week bellen we weer eventjes.
1: Ja, is goed.
0: Bedankt, tot volgende week Tijn. Veel plezier nog.
1: Tot volgende week.
0: Oké. Hoi.

0: in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Behalve 2 ambulances werd er ook een traumahelikopter ingezet. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij werd gestabiliseerd in een vacuümmatras, meldt het Leids Dagblad. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Daarvoor was de Jacoba van Beierweg tijdelijk afgesloten. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. 2 minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in Gelderland. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel de kop van 17 kilometer file vanaf afrit Everdingen een 30 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 7 kilometer file en 20 minuten oponthoud. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven 10 kilometer file met ook daar 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook als je kiest voor de A50 vanuit Arnhem naar Os. Er staat namelijk 11 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En de Nijmeegse vierdaagse feesten zijn begonnen. Daardoor drukt op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ja, lekker druk dus op de Nederlandse wegen. Ja, zeker ook druk richting Nijmegen. Want ja, die vierdaagse feesten, dames en heren, die zijn officieel van start gegaan. Welkom bij deel 2 van de show.

Rio op de radio, when the sun comes down. Ja, de zon is dit week uit en niet zo heel veel te zien. Jawel, lekkere temperaturen, zo'n 2 tot 23 graden. En ook morgen belooft het al ja, zo'n 2 tot 23 graden te worden. Beetje wind, beetje zon. Regent volgens mij niet. Maar goed, dan moeten we het even mee doen. Maar ja, die warme temperaturen zijn ook niet zo haalbaar voor iedereen. Hè. Tenzij je een beetje airco in huis hebt en zo, dan is het wel lekker. Deel 2 van de show. Zometeen even hebben over Den Haag. Het drugslab daar, wat daar gisteren is ontdekt. En we gaan het zometeen nog hebben over wat laatst shownieuws hier op de radio. En wil je nog wat leuks horen zo op de radio? Laat het me even weten via 03-16-6-3. Heb even naar de studio. Komt het allemaal voor elkaar. Arie gaan we ook even contacten. Niet om 1:15, maar om 2:15. Hij zou langskomen naar Den Studio, maar het was nogal druk op de weg. Ja, dat weten we, Arie. Dus zometeen meer over Arie naar Genesis en I Can Dance. Bij Connect.

Te maken Bad en Rani met High Love Life. Hier bij de grootste alle tijden, jouw zaterdagmiddag. Connect staat bij je aan in de hele regio met die lekkere plaat op de radio. Johan, dankjewel voor het aanvragen van die heerlijke plaat I Love Life. Het laatste nieuws even met elkaar doornemen. Want ja, in Den Haag, daar is gisteren ontdekt een drugslab. Ja, mensen moeten daar voor de tweede keer hun huis uit. En de politie gaat het lab verder ontmantelen. En daarbij kunnen weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het gaat om zo'n 150 tot 200 bewoners van tientallen woningen. Inclusief huisdieren. Ze moesten vanochtend hun spullen ophalen. En mogen pas in de loop van de avond weer naar huis. Ja, ze worden net als gisteren opgevangen in het stadsdeelkantoor in de buurt. Dus ja, je zou er maar wonen. Heel veel succes vandaag. Ja, en zojuist om 1 uur is die van start gegaan. De 14e etappe van de Tour de France. Die wordt verreden bij een bergachtige rit over 155 kilometer. Van Mulhouse naar Le Marstein. Dat allemaal kun je meekijken natuurlijk via de livestream. En vanavond de troostfinale van het WK-voetbal. Frankrijk en Engeland die nemen het tegen elkaar op voor de derde plek. De wedstrijd is vanavond om 11 uur. Mocht je van een beetje ja, feest houden. En over feest gesproken, de Nijmeegse Vierdaagse die is vandaag om 12 uur officieel van start gegaan. De Vierdaagse feesten duren tot en met volgende week vrijdag laat in de avond. De traditionele stadsfeesten ter ere van de Nijmeegse Vierdaagse. En die gaat dan weer van start natuurlijk volgende week dinsdag. Weer vroeg in de ochtend zullen al die wandelaars weer acte de présence gaan geven. De grootste zit alle tijden zoals gezegd op de radio bij Connect. Daar hoort ook muziek van eigen bodem bij. Die kwam zojuist binnen van Claudia. Zou je Monique Smit willen draaien met een zomeravond?

de nummer 20, Fire and the Star. Daarvoor de Dire Straits. Money for Nothing. De grootste hit van de tijden. Jouw zaterdagmiddag bij Connect. Opmaken voor de Vierdaagse in de komende weken. En dan gaan we ook dinsdag hier op Radio en TV bij Connect alles doen vanuit Bemmel over de Vierdaagse. We gaan de wandelaars aan de tand voelen. We gaan sfeerproeven. Dat ga je allemaal horen en zien hier bij Connect. Ja, langs de A325 vlak voor de afslag bij Els. Daar is gistermiddag om 2:50 een auto in de sloot beland. Daar een verkeersongeval. Brandweer, politie en ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse. Volgens de eerste informatie raakte de auto van de weg en kwam deze zwaar beschadigd in de naastgelegen sloot tot stilstand. De vrachtwagen stond korte tijd verderop op de vluchtstrook. Of dit voertuig betrokken is geweest bij het ongeval is niet helemaal duidelijk. Eén persoon is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. En dan nog een fietser die donderdagmiddag ernstig gewond is geraakt om 3:30 bij een verkeersongeval met een motorrijder op de Kanaalweg in Dieren. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruising met de Kappersweg. En meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder ook een traumahelikopter. Al het laatste nieuws, dat weet je, via rtvconnect.nl. Daar lees je, hoor je en daar ruik je bijna het allerlaatste nieuws. Dit is even lekker zeg op de radio op de zaterdag. Jouw rustig momentje, het weekendgevoel bij Connect, Weekend Live. Bij James Blunt. And goodbye, my lover.

0: Ah, kan je wel zeggen, ik ben lekker aan de zweek op de plaat van Gordon en Replay. Je hoort dus op de radio de allernieuwste Me Lobby You. En daarvoor Goodbye, My Lover. James Blunt, ja, er kwam al een collega uit de studio binnen. Zo van, wie is er dan overleden? Maar ja, even een rustpuntje in de show, dat is af en toe wel nodig. Zometeen om 2:00, dan gaat het gebeuren. Dan kun je alle programma's ook live meekijken op de tv hier bij Connect. Dus dat betekent zometeen, gaan we Rick even erbij halen. Want straks om 2:00 gaan we ook gewoon live op tv. En dan kun je ons online ook gewoon gaan bekijken. Hoe leuk is dat? Zometeen na de onderbreking zijn we terug met onder andere de allernieuwste van Shakira en de Backstreet Boys. Ze staan voor je klaar. En zometeen gaan we ook bellen met Ari, wel wat later als vandaag. En waar we het over gaan hebben, dat hoor je zometeen. Eerst paraat even bij met het nieuws van 2:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. In Voorhout is vanmorgen net voor 10:00 een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel heb je een 30 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens ben je 25 minuten extra kwijt. Ook op de A12, maar dan de andere kant op. Tussen Beek en Duiven een 15 minuten vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen 20 minuten extra door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een 15 minuten vertraging. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen is het oponthoud 20 minuten. De N318 Varsseveld richting Winterswijk tussen Aalten en Bredevoort staat 2 kilometer en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De middag van Connect.
4: Hier ben je thuis.

De Zoo van Shakira hier op de radio bij Connect. Bij de grootste aller tijden. Het is jouw zaterdagmiddag en je weet het, er komende dinsdag. Dan is de eerste wandeldag van die vierdaagse in Nijmegen. En dan komen we ook door Bemmel en door Huissen heen. En dan ook Connect is erbij van 11 tot ongeveer zo'n 4 uur als ik het uit mijn hoofd doe. En dan zijn we op radio en televisie te zien. En dan zullen we al die wandelaars een beetje de hart onder de riem steken, denk ik. En leuke verhalen naar voren brengen over de vierdaagse. Dus de eerste wandeldag door het verzorgingsgebied van RTV Connect. En dan hoor je dat ook allemaal terug op radio en televisie. Allemaal spannend. En mocht je dan door het mooie Huissen komen, dan kom je dus, zoals al eerder gesproken met Suzanne, door het mooie centrum van Huissen. En daar geven ze dus gratis kibbelingen weg en zo. En Suzanne die is nu al in volle voorbereidingen voor komende dinsdag om al die wandelaars natuurlijk te voorzien van lekkere versnaperingen. Ja, Suzanne, je bent hele middag al aan het luisteren naar Connect. Dat doe je goed hoor. Volgende week dan kun je me trouwens ook zien. Niet alleen horen, maar ook zien. Dus bereid je maar vast voor. En je wilde graag horen deze van Bob Marley. One Love. Speciaal voor jou, Suzanne.

wat waren ze de jaren 90 zeggen. Lekker populair, de mannen van de Backstreet Boys. Je hoorde ze op de radio. Ja, normaal om 1:15, maar ja, Arie zat een beetje in de vertraging. Dus doen we wat later. Arie, even op de radio dan, met deze?

0: Arie?
1: Ja, deze week gaat het over de Vierdaagse. Arie, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Peter. Inderdaad, de Vierdaagse, want het is bijna zover. Eindelijk.
1: Ja, en de Vierdaagse feesten, Arie, zijn al in volle gang, hè?
2: De Vierdaagse feesten die beginnen vandaag natuurlijk, hè? En dan maandag natuurlijk het vuurwerk. Morgen.
1: Ja, zondag. Ja, zeker.
2: Ja, en de mensen staan voor de keuze. Gaan ze naar het vuurwerk kijken of naar de voetbalfinale natuurlijk, tussen Spanje en Argentinië.
1: Waar ga jij naar kijken?
2: Ik denk dat ik de eerste helft van de voetbal ga kijken. En dat ik denk, dan is de dag mooi genoeg geweest. Dan ga ik weer even.
1: Lekker naar bed. Ja. Maar jij kunt bijna in je achtertuin in Millingen toch dat vuurwerk zien, of dat net niet?
2: Dat soms, als je inderdaad dan kunt zien, als het heel helder weer is, dan zie je wel wat lichtflitsen, zeg maar. Maar dat verder. Maar verder is natuurlijk, weet je, een grote logistieke operatie voor de hele regio. Bijvoorbeeld als je denkt over waar moeten al die mensen overnachten.
1: Ja, nou ja, in tenten, in een caravan, bij een Airbnb, hotels.
2: Juist, ja, dat gebeurt allemaal. En waar ik dan een beetje moeite mee heb, is eerlijk gezegd. Het is de marktwerking, wordt gezegd.
1: De prijs.
2: Gezegd, dus, en de prijs, ja. Inderdaad. En, ja,
1: hoe zit dat bij jou, Arie? Want jij hebt een Airbnb, je hebt mensen die bij jou natuurlijk komen slapen met de Vierdaagse. Ja. Betalen die ook meer of dat niet?
2: Die betalen wel een Vierdaagse toeslag.
1: Kijk.
2: Ja, dat klopt.
1: En dan ga jij lopen zeiken dat iedereen meer vraagt, maar jezelf doe je het ook.
2: Nee, ja, maar luister eens. Als ik zie wat de prijzen zijn, bijvoorbeeld in Nijmegen, dicht bij de wedren, starten en aankomstplaats, dan gaan de prijzen 4-5 keer over de kop.
1: Ja,
2: kijk, en dat je, want ik bedoel, je krijgt wel natuurlijk ook een stukje zorg voor de mensen. En dat vind ik helemaal niet erg. En je leeft met die mensen mee. En het is een bijzonder.
1: Dus gaat het 5 keer meer kosten? Wat een onzin.
2: Ja.
1: Ja, of niet? Wat ga jij in die week van de Vierdaagse extra doen voor jouw gasten? Als normaal gesproken.
2: Dat is een goede vraag. Daar ga ik dus heel goed over nadenken.
1: Dus helemaal niks. Extra centjes incasseren. Nou, kijk.
2: Nou, weet je, dit is nou een beetje een historisch punt in onze rubriek.
1: Ja.
2: En nou moet ik eens een keertje zwijgen. Nu moet ik zeggen van Peter, misschien heb je wel een beetje gelijk.
1: Dus eigenlijk ben je net zoals al die mensen die een hotel runnen, eigenlijk een afzetter dat je gewoon meer gaat vragen in de Vierdaagse week.
2: Nou, Peter, nu ga je me wel even te kakken zeggen.
1: Ja, maar je zegt het zelf over al die mensen die dus bij de wedren zitten met een hotel die 5 keer meer gaan vragen. Dat ze dat
2: ook
1: durven.
2: Ja, maar dat doe ik niet. Ik doe het niet.
1: Nee. Maar wat vind je dat over algemeen dan? Want die mensen doen dat dus wel en dat allemaal mag.
2: Ja, maar dat is de vrije markt, Peter. Ja. Daar kiezen we hiervoor met elkaar. Maar ja, ik kan eigenlijk alleen maar een advies geven aan mensen die zoiets zoeken.
1: Nou, geef eens een mooi advies dan. Geef eens een advies.
2: Nou, zoek het niet in het centrum. Niet dicht bij de wedren, maar zoek het wat verder. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het vervoer, wat allemaal keurig netjes geregeld is in de regio. 'S Nachts rijden bussen, die gaan allemaal richting Nijmegen. Vanuit de hele regio. Dus ik doe eigenlijk een oproep, maar ja, voor wie doe ik het? Want de echte wandelaars luisteren natuurlijk niet. Zoek het in de regio. En dan niet alleen mijn kant op, maar de hele regio. En zoek het niet zo dicht mogelijk bij het centrum.
1: Nee, maar goed, de meeste mensen zijn al voorbereid natuurlijk. En die hebben al een slaapplek kunnen regelen. Die zijn al blij. Ja, ik zou denk ik, als ik heel ver weg zou wonen, gewoon een tentje meenemen die ergens in het grasveld neerzet of zo.
2: Zou dat mogen?
1: Ik weet het niet.
2: Ik
1: zou het gewoon doen. Hè? Ja.
2: Ja, er is een grasveldje vlak bij de wedren. Nou, weet je wat, Peter?
1: Ja.
2: Zullen wij volgend jaar de Vierdaagse samen doen?
1: Nou, wat denk je zelf? Doe eens even normaal, joh. Echt niet?
2: Ik kan zeggen. Nou, nee, ik wist het antwoord. Want daarna zou ik zeggen, als je ja zou zeggen, dan kunnen wij in dat tentje. Gaan we dat eens proberen.
1: Nou, maar, zou ik helemaal niet meelopen. Ik wil met jou niet in de tent.
2: Ja, wat nou? Dit is echt een zaterdag vol tegenvallen.
1: Ja, sorry. Ik zit vandaag sowieso iedereen een beetje te stangen, heb ik door. Dus niet alleen bij jou. Ik heb ook mijn collega al een paar keer afgezeken. Dus dat komt helemaal goed vandaag, heb ik door.
2: Ja. Nou, dan past dat binnen het patroon voor vandaag, maar morgen hopelijk anders.
1: Nou ja, ik zal een leuk liedje voor je draaien. Misschien dat een beetje helpt. Heel lekker ding.
2: Oh.
1: Dat is wel aardig. En sluit het daarmee af.
2: Zeker. Okay.
1: Ik ga er lekker van genieten van de Vierdaagse. En tot volgende week, Arie.
2: Zeker. Oké.
1: Hoi.

0: zeg het eens.
1: Nou, het was toch wel een beetje positief voor jou, denk ik.
2: Ja, eindelijk. Het kan er een keer af bij jou.
1: En over lekker ding gesproken. Zometeen gaan we kijken of je echt een lekker ding bent.
2: Je zou een compliment geven. Wat is dit nou weer dan?
1: Ja, nou, nee. Nee, maar luister. Heb je een vriendin?
2: Nee.
1: Nou, dat bedoel ik. Dan gaan we straks weer kijken of er heel wat appjes binnen gaan komen. Want zometeen gaan we dus live met camera op tv. Ik vind dat wel een dingetje, Rico.
2: Ja, ik ook wel.
1: Ja,
2: ik vind
1: het, Natasja zit hier ook al.
2: Ik vind het spannend. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Of het gaat werken. En het moet goed komen.
1: Jij bent ook een beetje de man achter de camera. Dus dat is, jij hebt het allemaal in elkaar gezet.
2: Ja, als het nou niet werkt, dan...
1: Dan kunnen we in ieder geval bij jou even tegenaan schoppen. Maar ik vind het leuk te einde, want daar is heel veel vraag naar. Hè? Ook door de kijkers en door de makers.
2: Zeker.
1: Van, waar blijven die camera's?
2: Dus gewoon zometeen live op de website van Connect. Of natuurlijk de zender van Connect op de tv.
1: Ja.
2: Kan je gewoon ons straks live 3 uur
1: ik ga in de auto meekijken. Ik wil Natasja graag zien en jou graag zien. Dus dat wordt leuk.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd.
1: En wat ga je doen in de show?
2: Ja, we gaan even terugblikken op afgelopen woensdag. Namelijk Pitbull in het Gelderdome, waar ik bij ben geweest.
1: Oh, wauw. Hoe was het?
2: Dat hoor je straks natuurlijk.
1: Maar was wel leuk, denk ik.
2: Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
1: Heb je weer fragmentjes?
2: Zeker, absoluut. We gaan even kijken naar een bijzonder EK vandaag in Arnhem. Het EK Rubik's Cube hier in Arnhem. Dus daar gaan we het even over hebben.
1: Oké, ben benieuwd.
2: We gaan gewoon gezellig hebben. Gewoon lekker bijkletsen.
1: Met Natasja.
2: Ze is niet op vakantie, dus dat scheelt een hele hoop.
1: Oh, leuk.
2: Dus,
1: wordt weer een hele leuke show.
2: Absoluut.
1: Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Niet te veel in je neus peuteren en zo.
2: Ik ga mijn best doen.
1: Ja, dan gaat het helemaal goed komen. Hey, ik ben er volgende week weer bij. Heel veel plezier iedereen met de Vierdaagse natuurlijk. Hè, want de Vierdaagse komt eraan. Jullie lopen ook niet mee, hè?
2: Gelukkig niet.
1: Nee, zou je dat ooit een keer willen doen, weet je?
2: Als je met dood wil hebben, dan gaan we dat doen.
1: Ja, oké. Okay. En dinsdag niet vergeten om te kijken en te luisteren naar Connect. Dan zijn we erbij met radio en televisie. Alles over de Vierdaagse. Tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Rob Krabbendam met het radionieuws. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Koeweit en Iran liggen beide aan de Persische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Koeweit ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Volgens archeologen zouden ze uit de 7e tot 9e eeuw komen. En dat zou betekenen dat de stad een paar honderd jaar ouder is dan aangenomen werd op basis van eerdere opgravingen. In het centrum wordt nu een nieuwe ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel een 25 minuten vertraging. De A12 naar Duitsland voor de grens 20 minuten extra. En de andere kant op tussen Beek en Duiven doe je er 10 minuten langer over. De A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein is het op onthoud een kwartier. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen ben je ook een kwartier extra kwijt tussen Elst en Nijmegen.

0: Rick en Natasha.
1: Leuk dat je luistert naar een gloednieuw Connect Weekend hier op zaterdag 18 juli alweer. Ja, het is een hele bijzondere dag vandaag, want we mogen hem vandaag live aftrappen. Live op televisie, dus je kan meekijken. Ja, we gaan lekker muziek draaien. Dit is Olly Murs. Connect.

0: Rita Ora met Your Song hoorde hier zojuist op Connect. Een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect Weekend. Hier op zaterdag 18 juli alweer. Ja, vandaag zijn we voor het eerst live op televisie. Dus hallo kijkertjes thuis. Leuk dat jullie er zijn. Ja, ik vind het echt wel heel leuk om te zien eigenlijk.
1: Ja,
0: dat het is gelukt, dat het werkt.
1: Ja, dit is toch ook echt al een tijd naartoe te werken. En dat is het mooie.
0: Ja, ik vind het leuk. Ik vind het zo leuk. Het is heel erg confronterend om mijn eigen hoofd op tv zo voorbij te zien komen. Maar goed, dat is wat het is. Dat hoort erbij.
1: Hoort erbij.
0: Ja, ik ben... er wordt hier van alles geschreven.
2: Ja, dat moet er ook even aan wennen.
0: Ja, ja, Theo moet er ook aan wennen samen met Tete. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, we gaan een heleboel leuke dingen doen vandaag. Maar eerst wil ik weten, hoe was jouw week? Wil je dat nou graag delen? Kan dat zeker 03166x3. Ben je van harte welkom. Ja, heb jij nog wat leuks gedaan deze week?
1: Deze afgelopen week was heel druk voor mij. Gewoon werken, werken, werken. Maar ja, dat is voor mij de afgelopen week geweest. Want zoals je bij wel weet, ik ga op zich best. Ook wel vaker wel op reis. Of ik doe leuke uitjes maken.
0: Ja, je bent vaker op vakantie dan aan het werk. Ja, dat klopt.
1: Want zoals nu ben ik dan gewoon echt vol aan het werk. Het is gewoon 6 dagen voor mij werken, werken, werken, werken. En dat dan een aantal weken achter elkaar. Maar dan heb je inderdaad wel dat je dan een bepaalde periode vrij bent. Dus voor mij is nu gewoon misschien een beetje saai, gewoon werken, werken. Maar volgende week heb ik even iets meer rust.
0: Even tranquilo, even rustig aan.
1: Het is niet alsof ik niet werk volgende week, maar ik heb iets minder dagen dan 6.
0: Rust in de keet, iets meer... ik snap het wel, ik snap het wel.
1: En jij, heb jij een goede week gehad of niet?
0: Ik heb een heerlijke week gehad. Ik heb het rustig aangedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben productief bezig geweest in huis, zeg ik dat altijd. Mijn ouders zijn op vakantie. Dus ik heb het hele rijk voor mezelf samen met mijn broertje. Dus dat is lekker. Dus we zijn lekker aan het opruimen. Gewoon lekker ouwe hoeren thuis. Gisteren heerlijk gebarbecued, maar daar wil ik straks nog even op terugkomen. Iets met een mislukt recept. Gewoon een lekkere week gehad. Dus het is alleen maar top. Ik ben heel blij. Ik vind het zo mooi om te zien, jongens. Ik vind het prachtig.
1: Ja, Rick is hartstikke enthousiast, maar het is dus mooi. Nu kan je jouw enthousiasme ook zien. Inderdaad, wat wij wel vaker hebben, gewoon dat wij iets aan het vertellen zijn en denken, konden we dit maar laten zien, maar dat kan nu. En dat vind ik wel heel geniaal.
0: Ik ben er heel blij mee. Ik ben er echt heel blij mee.
1: Ik ook.
0: Goed, wil je nou wat delen? Kan dat zeker. 03166x3. Ben je van harte welkom. Dan gaan wij ondertussen... we gaan aftellen. Maar dat klinkt eigenlijk heel raar.
1: Aftellen
0: op
1: naar wat?
0: Ja, dat weet ik dus ook. Weet ik ook niet. Maar ik weet... Het is volgens mij de final countdown.
1: Aha.
0: En het komt uit Europa. Is dat zo? Komt uit Europa?
1: Jawel.

0: 9 p.m. till I come, hoorde hier zojuist op Connect. Ja, en wij krijgen nu ondertussen al appjes door. Het beeld loopt niet synchroon met het geluid.
1: Oh jee, oh jee.
0: We zijn vol aan het fine-tunen. We zijn het nog een beetje aan het testen. We zijn een beetje aan het kijken. Joh, loopt alles goed? Loopt alles synchroon? We doen heel erg ons best. Dus we vinden het alleen maar fijn dat er feedback op terugkomt. Dus dat
1: ja, dan weten we ook meteen
0: fijn.
1: Van hoe of wat. Wat
0: daarom,
1: we moeten fixen.
0: Dan weten we of we het goed doen of niet. En dan weten we, dan kunnen we fine-tunen.
1: Ja.
0: Dus dank daarvoor. Ja goed, ik wou het eigenlijk even hebben met jou over gisteren. Gisteren heb ik een barbecue gehad met vrienden bij mij thuis. En ik vroeg mij af, zou jij een persoon zijn dat als je iets niet lekker vindt of je proeft iets raars in eten, dat jij dat dan zegt tegen diegene?
1: Dat vind ik best lastig. Want dat ligt er denk ik echt aan bij wie je bent. Stel jij zou
0: bij mij op de barbecue zijn.
1: Ja, tegen jou zou ik het eigenlijk wel zeggen. Maar ik weet ook dat ik het tegen jou kan zeggen. Mm-hmm. Er zijn sommige mensen en die als je bijvoorbeeld iemand... Stel, ik kom bij iemand die ik normaal nooit zou spreken. Die gewoon, ja. Oh, kom er ook gezellig bij. Maar ik heb eigenlijk niet echt iets met diegene. Dan zou ik denk ik niks zeggen. Dan zou ik gewoon stiekem zo... ik zou het of gewoon of opeten. Want dat is toch wel wat ik gewoon vaak doe. Gewoon, niks laten merken. Gewoon opeten. Of het ergens stiekem wegschuiven, zeg maar.
0: Ik heb gisteren dus wat meegemaakt. En ik had mijn vrienden uitgenodigd dus voor een barbecue bij mij thuis. En een vriend van mij, ik zal hem niet bij naam noemen, maar Jorai, die had tiramisu gemaakt. En ik neem een hap van de tiramisu. En ik kauw erop. En ik denk bij mezelf...
1: Ja, maar je kauwt op tiramisu?
0: Ja, jij kauwt toch ook onbewust op vla of op yoghurt?
1: Ja, het klinkt raar dat je kauwt.
0: Het klinkt raar, maar ik was aan het kauwen. En op een gegeven moment denk ik... Ik proef stukjes.
1: Ja, nee, dat
0: dus
1: klinkt
0: ik ging eens kijken wat het was. Wat had hij gedaan? Hij had er moet blijkbaar ei doorheen en zo.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft het eitje heeft hij netjes opengetikt, erin gedaan. Was het een stukje schil?
1: Nee, ah.
0: Ik vind dat echt, nee. Ik vind
1: maar
0: dat helemaal
1: je,
0: niet lekker.
1: Inderdaad, je eet dan iets op en dat is gewoon zacht en gewoon...
0: Ja, het is zacht en opeens heb je een structuur die niet in de tiramisu hoort.
1: Ja, en
0: dat
1: is
0: toch dat je denkt van, dit hoeft voor mij niet, dit hoeft voor mij niet.
1: Nee,
0: overigens,
1: nee.
0: Ik moet wel zeggen, Jorai, mocht je luisteren, hij was echt oprecht heel lekker. Ik heb ervan genoten. Ja, het hield me alleen wel een beetje tegen om een tweede bakje te nemen.
1: Dat geloof
0: maar
1: ik wel, ja.
0: En gelukkig waren er nog twee anderen die er ook last van hadden. Die hadden ook inderdaad stukjes in hun tiramisu. Ja,
1: nou,
0: goed.
1: Dan was je in ieder geval niet de enige.
0: Ik was
1: het was niet
0: de enige.
1: Van alsof hij de pik op jou had. Van jij krijgt eierschillen.
0: Jij krijgt extra kalk in je...
1: Ja, maar op zich, het is niet slecht voor je. Dus...
0: Nee, dat is ook zo. Maar ik had het
1: maar
0: liever niet
1: Maar dat hoef
0: niet
1: je
0: gehad.
1: Er niet... Nee.
0: Maar jij zou dus wel tegen iemand zeggen... Maar alleen op het moment dat je diegene echt... Mag, om het zo te zeggen.
1: Ja, mag.
0: Iemand, ja.
1: Ik weet niet. Ik vind voor mezelf, als ik dat zo mag zeggen... dat ik dingen best wel goed kan aanvoelen. Dus of ik wel weet of ik dingen wel of niet tegen iemand kan zeggen. Dus het is letterlijk voor mij gewoon van... kan ik dit tegen deze persoon zeggen? Voelt dat oké? Dan ja of nee. Maar, want het kan inderdaad, stel ik ken iemand helemaal niet... maar ik voel gewoon, dit zit goed, ik kan dit gewoon zeggen, dan ja sure.
0: Precies. Ja,
1: maar je merkt gewoon bij soms, bij mensen... die hebben gewoon heel veel energie erin gestoken... en die zijn ook van, ik hoop echt dat dit lekker is... en dan wil je niet iemand zo...
0: Nee, maar het was ook echt wel lekker, hoor. Okay, maar het is gewoon meer,
1: ja, maar ik denk gewoon, die stukjes, ja, nee.
0: Nou,
1: het is toch wel lastiger, die vraag.
0: Ik moet wel zeggen, op het moment dat ik hem tegen een... Gewoon puur dat ik het tegen hem zei. Toen dacht ik, die ga ik alleen nog maar aan de andere kant zien.
1: Ja,
0: ik weet het niet.
1: Helaas.

0: is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Koeweit is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. En bij opgravingen aan de Breestraat in het centrum van Leiden zijn palen gevonden waaruit afgeleid kan worden dat de stad een stuk ouder zou kunnen zijn dan werd aangenomen. Dat meldt Omroep West. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen Culemborg en Kerkdriel 20 minuten vertraging. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. En de andere kant op, tussen Beek en Duiven, is het oponthoud 10 minuten. Ook 10 minuten langer onderweg ben je op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen ook 10 minuten vertraging voor Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: past gewoon. Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Ja, ik vind het toch wel een van zijn lekkerste singles die hij heeft uitgebracht.
1: Eens.
0: Ja, waarschijnlijk van een nieuw album, hè?
1: Ja? Oké.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Hij heeft natuurlijk vorige week uit mijn hoofd heeft hij Break Up in Reverse uitgebracht. Ook een prachtig nummer. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk Mr. Know-It-All.
1: Ja.
0: Ja, ik wil jou als luisteraar en natuurlijk jou, Natas, even meenemen naar afgelopen woensdag. Want afgelopen woensdag ben ik, als je thuis kijkt via de televisie, naar Mr. Worldwide geweest. A.k.a. Pitbull in het Gelredome. Ja, en het was echt...
1: Ja, het was vet.
0: Ja, dit was gaaf. Het was snikheet.
1: Ja, dat
0: was echt.
1: Wel.
0: Ja, het was niet grappig warm.
1: En die dag ook... was het echt heel warm, inderdaad.
0: Ja, ik...
1: Gaat het 30?
0: Ja, zoiets. Ja. Ik denk dat het ergens rond die temperaturen lag. Maar ja, ik moet wat opbiechten.
1: Oké, kom maar door.
0: Ik heb vorige week gezegd... Nee, ik ga geen bald cap opdoen, want dan loop je rond als een idioot.
1: Ja, dat zei je verschut. Ja,
0: ja, ik heb een bald cap opgehad.
1: Woe!
0: En niet alleen voor de weg ernaartoe, nee, het hele concert heb ik een bald cap opgehad.
1: Nice. Ja, je bent dan in ieder geval wel een real one, dus...
0: Ja, maar... Het was zo enorm warm in het Gelredome. Echt, ik had het zweet droop van mijn gezicht af. Echt waar. Op een gegeven moment deed ik die bald cap af aan het einde van het concert. En mijn haar was zeiknat alsof ik gedoucht had. Echt
1: dat
0: waar.
1: Geloof ik wel, ja.
0: Maar ik wil jou graag mee terugnemen naar die beruchte avond waar ik het Gelredome uitliep. En zoals altijd maak ik natuurlijk even een voice memo. Waar ik beschrijf hoe het was. Hou er even rekening mee. Mijn enthousiasme zit erg hoog. En ik was helemaal kapot. Goedenavond. Ja, we komen net uit het concert van Mr. Worldwide. Dale. Ja, ik heb mijn bald cap nog op. Niet dat ik het verwacht had te gaan dragen. Maar het is toch echt gebeurd. Ja, wat ik vorige week zaterdag heb gezegd. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik heb dat ding in mijn handen gedouwd. En toen was het opdoen. Anders kom je niet binnen. Vervelender was dat ik de tickets had. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben net het concert dus gehad. En wat een energie heeft deze gozer, joh. Mr. Worldwide. Het is echt niet normaal hoe goed hij was. Ik heb echt, nou, hoe lang heeft het geduurd? 9:15 begon het. En het is nu 10:50 is het afgelopen. En ik zweet me helemaal de tandjes. Ik heb staan springen. Ik heb staan juichen. Ik heb staan schreeuwen, staan zingen. Nog net niet staan huilen. Het was echt geweldig. Pitbull, ik had niet verwacht dat het zo goed zou zijn, to be honest. Maar het was één groot feestje. Ja, en hij heeft vaak genoeg dalen gezegd. Wat gebeurt hier allemaal, joh? Er komt een hele trein naar mensen voorbij, hand in hand, wat de hel. Maar goed, ondertussen zijn we dus terug aan het lopen naar de auto. Maar het was zeker the time of our lives. Het is echt te bizar voor woorden. Dus Rick in de studio, mocht je dit horen, wat natuurlijk wel gebeurt.
2: Zeker.
0: Jij mag een leuk liedje uitzoeken. Dan is het nu de tijd om hem in te starten. En dan zeggen we natuurlijk...
1: Daar!

0: van de grondleggers van de Britse alternatieve rock. Dit was Youngblood met Lovesick Lullaby. Ja, het is 3:15. En dat betekent één ding.
1: De social.

0: het is weer tijd voor de social praat. Ja, en deze week hebben we het een klein beetje anders aangepakt. Namelijk, ja, het is vandaag officieel, als ik het goed zeg, Wereld Nelson Mandela Dag.
1: Aha,
0: ja,
1: okay.
0: Dat is natuurlijk best wel een lastige dag, vind ik. Al zeg ik het zelf.
1: Voor een social plaat,
0: ik wist het echt niet meer.
1: Dat begrijp ik.
0: Dus
1: dat begrijp ik heel goed.
0: Ik ben eens gaan kijken, joh, welke dagen hebben we deze week gehad? Ja, mm-hmm. Dan hoor ik je thuis denken, maandag, dinsdag, woensdag. Hè?
1: Aha,
0: maar
1: logisch.
0: Woensdag was het Wereld Emoji Dag.
1: Oh, dat vind ik wel leuk.
0: Ik heb jou net gevraagd, wat is jouw favoriete emoji? En jij stuurde mij die emoji door met die hartjes om het hoofd heen.
1: Ja, ik vind die echt heel, heel cute altijd. Dat is wel gewoon een lieve die ik toch wel vaak gebruik.
0: Oh, jij praat naar mij nooit met emojis. Echt
1: ja,
0: nooit.
1: Dus als ik vond het heel vaak, bedoel ik echt één keer per jaar.
0: Ja, oké, okay, ik snap hem. Ja, goed, die heb jij uitgezocht. Ik heb het lachen met die traantjes, weet je wel.
1: Ja.
0: Gewoon op die manier.
1: Ja, die is echt wel
0: die is gewoon leuk.
1: Ook.
0: Maar dan wel de schuine versie, snap je?
1: Ja, die andere vind ik ondertussen een beetje droog worden.
0: Ja, daarom. Het is een beetje, het is wel grappig, maar eigenlijk hou gewoon maar je mond.
1: Ja, precies dat.
0: Maar we hebben twee platen tegenover elkaar gezegd. En we beginnen met die van jou. Daarvoor heb ik uitgezocht. Tupac met California Love.
1: Oké. Okay.
0: Ik denk dat past wel bij jou. En love, liefde, hartjes.
1: Ja, kom maar door. California.
0: Ja, langer hoef ik hem niet te introduceren. Je kent deze natuurlijk. Ja, dat is dus de socialplaat van jou vandaag.
1: Mm-hmm.
0: Ja, voor mij heb ik het op Nederlands grondgebied gezocht. Want lachen, dat is goed voor je. Ja, je kan om huilen, maar je kan er ook om lachen. Ik heb gekozen voor Raccoon met Laugh About It.
1: Oké. Okay.
0: Twee platen die je vast wel kent en waar jij op kan gaan stemmen. En dat kan je doen door een appje te sturen naar 0316 6x3. Of je kan natuurlijk reageren op de poll via Instagram. Rick op de radio, ben je van harte welkom. Geef me even de tijd om hem erop te zetten, maar hij komt eraan. We gaan door naar een samenwerking die ik eigenlijk nooit zag aankomen. Ik heb het over Taron Egerton samen met Elton John. Dit is Love Me Again.
1: Woe!

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website. Website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl.

0: Rob Krabbendam met het radionieuws. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. Vooral op de A7 is er veel vertraging in de buurt van Valence. Verder was het druk op de A10 rond Bordeaux en stond het vast op de A9 richting Spanje. In Zwitserland staat er vandaag veel verkeer voor de Gotthardtunnel. Daar was de wachttijd vanmorgen meer dan 3 uur. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. Kuwait en Iran liggen beide aan de Perzische Golf en in het land zijn meerdere legerbases van de VS. Dat land valt al 7 nachten Iran aan. Recent waren in Kuwait ook een installatie voor het maken van drinkwater en munitiedepots doelwit. Iran bedreigt ook andere landen in de regio met meer tegenaanvallen. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. 80 andere schapen overleefden de blikseminslag wel. Het zogenaamde Schwarznasenschaaf wordt gefokt voor zowel vlees als wol en komt ook voor in Oostenrijk, Duitsland en in Nederland. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. A12 naar Duitsland voor de grens, 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met Rick en Natasha.
1: Leuk dat je luistert naar het tweede uur van Connect Weekend. Ja, we hebben net de social plaat achter de rug en we hebben een winnaar. Ja, het is echt waar. We gaan zometeen luisteren naar Raccoon met Love About It. Dat is de social plaat van deze week. Dus hier is hij dan.

0: AC/DC, Highway to Hell. Ja, wij zijn, zoals je misschien op de camera's hebt gezien, heerlijk losgegaan. Heerlijk. Het blijft gewoon een goede paraat. Ja, en de muziek hadden we ietsjes te hard staan, waardoor je op de camera zag dat die een beetje trilde.
1: Ja, ik dacht al,
0: bewegen wij nou zo erg? Of wat gebeurt hier nou allemaal? Nou goed, weten we dat ook weer, hebben we dat ook weer getest.
1: Ja,
0: muziek in de studio, dus niet te hard zetten.
1: Maar dan zie je dat meteen op de camera's als we het dus te hard
0: daarom,
1: zetten.
0: Mocht je de camera dus ooit zien bewegen en zien trillen en weet ik veel wat allemaal, dan weet je dus, de muziek staat lekker hard in de studio.
1: Inderdaad.
0: Ja, ik heb het je laatst al gevraagd. Jij bent niet echt een festivalganger. Althans, ja.
1: Het is wel eens leuk, maar het is niet alsof je mij elke maand.
0: Het is geen standaard ding. Nee. Het is, nee. Nou, dit weekend is het zover. Tomorrowland in België begint weer. Ja, vorig jaar, we weten het vast allemaal nog, de treurige brand op het terrein waar de mainstage volledig in lichte laaien stond. Ja, dat was niet een show-element. Nee, het is letterlijk afgefikt.
1: Ja, bizar.
0: Het lijkt wel de afvalverwerking hier in Duiven, die regelmatig in de fik staat, nu ook weer. Maar hoe heet het? Dit jaar is het allemaal ietsjes anders. Want de organisatie van het festival Tomorrowland heeft namelijk geen toestemming gekregen om dit weekend vuurwerk af te steken. Ja, ook andere effecten met vuur en rook zijn door de gemeentelijke en provinciale autoriteiten verboden in verband met de droogte.
1: Ja, dat dacht ik al inderdaad.
0: Ja, het eerste weekend van Tomorrowland vindt plaats van 17 tot en met 18 juli. Dus dit weekend in het recreatiegebied De Schorre bij Boom. Ja, dat ligt tussen Antwerpen en Brussel. Ja, het is daar momenteel erg warm en droog, waardoor er dus veel risico bestaat op de natuurbranden. Ja, ik heb de stage van dit jaar gezien.
1: Is vet.
0: Zo.
1: Ja, nou, ja, dus ik moet zo maar even. Oh ja, ik kan dat vanaf hier
0: mee.
1: Nee,
0: dit is het afgefikte ding.
1: Oh, lawaai. Ik dacht al, wat is dit voor een soort zielig podiumpje?
0: Nee, dit is het afgefikte ding van vorig jaar. Maar het is dus eigenlijk heel bizar. Want de organisatie van Tomorrowland, die heeft het te horen gekregen via de media.
1: Serieus? Nou, lekker dan.
0: De provincie, de gemeente, die heeft ze totaal niet benaderd. Yo, jongens, jullie mogen geen vuurwerk afsteken. Dat, lees het maar in de krant. Weet je, nou, dat is het beste.
1: Maar hoe wil je dan dat ze het niet doen als ze het ook niet weten?
0: Ik vind het bizar.
1: Ja.
0: Het is echt bizar. Maar volgens mij is het wel teruggedraaid. Want ik zag gisteren, dan moet ik niet liegen, een concert van de Chainsmokers op Tomorrowland.
1: Mm-hmm.
0: En volgens mij zag ik gewoon vuur.
1: Ja, maar laten we het even op volgens mij houden.
0: Ja, volgens mij. Dit gaan we even uitzoeken. Maar ja. Het is toch jammer. Ik snap het heel goed met alle droogte.
1: Ja, sowieso veiligheid maar is het belangrijkste. Ik bedoel, je wil niet dat ze alweer, of dat het opnieuw afbrandt.
0: Ja, dat zou wat zijn. Dat weekend 2 gaat niet door, want de fik staat erin.
1: Daarom, dat moet je niet hebben hoor.
0: Ja, het is wel altijd heel gaaf. Tomorrowland zou niet een festival voor mij zijn, omdat het echt allemaal stammuziek is en al die dingen. Maar toch.
1: Ik vind het wel heel vet. Gewoon inderdaad door de mainstage. Dat is echt.
0: Alleen daarom zou ik gaan.
1: Ja. Ja. Gewoon om dat te zien in het echt. Het is wel echt vet hoor.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik vind het ook altijd knap hoe je dat gewoon opzet. En hoe je dat bedenkt. Ja.
0: Ja.
1: Echt respect daarvoor.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja, de organisatie die laat weten dat lichtgevende drones ook geen optie zijn. Want er ligt een vliegveld bij het festivalterrein in de buurt.
1: Ja.
0: Dat is lullig.
1: Dat is niet handig,
0: dan zit je in het vliegtuig en dan denk je, nou, we vliegen over België. Oh, mooi naar buiten kijken. Oh, daar gaat een drone de motor in. Nou, lekker dan.
1: Oeps.
0: Nou, een halve, weet ik het, Kermit de Kikker boven het.
1: Doe maar niet.
0: Nee, doe maar niet. Ja, en ik denk, nou, om een beetje langzaam in de stijl van Tomorrowland te komen. Ik denk, nou, moet ik een beetje een dance nummer uitzoeken? Ik denk, gaan we flink stampen? Ik denk, nou, ik heb jullie net ook al wakker gemaakt met AC/DC.
1: Dus
0: ik denk, laat
1: nodig.
0: Ik een even iets rustigere plaat pakken. Nou, hij is eigenlijk gewoon lekker. En daarom wil ik hem gewoon draaien. Ik heb het natuurlijk over Lose Myself van De Bauza.
1: Of course.

0: terug naar 1984 met Pat Benatar. Ja, Love is a Battlefield. Ja, zo is het eigenlijk tegenwoordig wel, hè?
1: Ja.
0: Tinder en al die dingen. Het is een groot strijdveld.
1: Ja, het is strijden om de geliefde die je misschien niet, of misschien wel, zal krijgen. Waarschijnlijk niet.
0: Maar you never know. Je komt vanzelf iemand tegen en dat geswiped, dat gaat je niet helpen. Nou, er zijn ook wel goede...
1: Ik wil zeggen, er zijn mensen die zeggen van... Tinder, dat is waar ik mijn grote liefde heb gevonden.
0: Ja,
1: wat ik eigenlijk begrijp is dat Tinder eigenlijk grotendeels gewoon is... voor mensen die gewoon plezier willen maken.
0: Die willen gewoon eventjes een avondje even horizontaal
1: kijken, maar ook gewoon voor de lol. Ik heb bijvoorbeeld heel veel vrienden die zeggen... Tinder, dat heb ik gewoon voor de lol. Gewoon om te kijken, is er iemand die er goed uitziet of nee... Heel veel mensen zeggen, ik swipe altijd naar rechts. Lelijk. Ja.
0: Rechts is juist leuk vinden, hè?
1: Nee, als in...
0: Links is niet leuk, rechts is wel leuk.
1: Nee, als in... Ja, ik probeer het even na te doen. Zo, als in...
0: Naar links noemen wij dat.
1: Ik swipe vanaf rechts, dat bedoel ik dan.
0: Dan noemen wij naar links swipen.
1: Ja, ik ben gewoon moeilijk.
0: Wat een lange uitleg over het nijden. Ja,
1: kom maar door met jou.
0: Daar wou ik het helemaal niet over gaan hebben, maar goed.
1: Ga maar door.
0: Oh, het is een blij zaterdagmiddag. Ja, ga jij morgen de finale kijken van het WK voetbal?
1: Nee.
0: Nou, goed.
1: Nee.
0: Nee, ik weet het nog niet. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe laat het is.
1: Het is...
0: 9 uur 's avonds.
1: Ja, dat ik hoorde op zich nog wel een relatief goede tijd.
0: Ja, ik weet nog niet of ik ga kijken. Ik weet nog niet.
1: Ja, voor mij is het nee. Ik lig dan lekker in mijn bedje. Nou, misschien niet.
0: Jij ligt niet in je bed, dat weet ik nou al.
1: 10 uur lig ik lekker in mijn bedje.
0: Nou, tijdens de halve finale. Dat is eigenlijk heel mooi. Want dan kan je namelijk genieten van de halftime show. En ik kan je vertellen, het is een bijzondere line-up.
1: Want?
0: Namelijk, je gaat Shakira ga je horen. BTS ga je horen. Madonna ga je horen. Burna Boy ga je horen. Justin Bieber ga je horen. En mijn all-time favorite, The Muppets.
1: Ah.
0: Ja, de Muppets gaan optreden tijdens de halftime show van het WK voetbal. Ja, en het is eigenlijk iets heel bijzonders, want ze breken hun eigen regels daarmee.
1: Oké, want, vertel.
0: Ja, kijk, de show duurt 25 minuten. En volgens mij is uit mijn hoofd een voetbalrust altijd een kwartiertje.
1: Mm-hmm.
0: Dat is dus 10 minuten langer.
1: Oké.
0: Dat hoort niet.
1: Maar dat gaan ze wel doen.
0: Ze gaan 10 minuten langer door met zingen. En het is eigenlijk wel heel bijzonder. Want het is nog nooit gebeurd tijdens een voetbalwedstrijd... dat er een halftime show is. Het is eigenlijk volledig genakt van de... Wat is dat? Rugby is dat toch? Van de normaal?
1: Ik moet zeggen, ik heb echt geen idee eigenlijk.
0: NFL, dat is inderdaad rugby, zit ik me nou te bedenken. Maar dat is eigenlijk wel heel grappig. En Justin Bieber die postte vorige week... dat hij dus een van de mensen is die mag gaan optreden. Hij zegt dat WK voetbal brengt de wereld op een unieke manier samen... zoals niets anders dat kan, zegt hij in een persbericht. Hij zegt, ik ben erg dankbaar dat ik deel mag uitmaken van de halftime show... Ja, tijdens de openingsceremonie van het WK traden ook al andere grote artiesten op. Eerder werd bekend dat Coldplay zou meehelpen bij het samenstellen van de 11 minuut durende finale show. Ja, dat duurt nog eventjes dus dat we weten hoe dat eruit gaat zien. Morgen is het zover, om 9 uur ga je het allemaal meemaken. Dan begint de wedstrijd tegen Argentinië en Spanje. Ja, ik hoop dat Spanje wint.
1: Ja, eigenlijk zou dat toch wel mooi zijn, hè? Want Spanje hoort bij Europa ook, dan denk ik ja.
0: Nou, nee, geen eens om die reden.
1: Wat
0: gewoon
1: is jouw
0: om
1: reden?
0: Het ben hele gezeik met Argentinië vorige keer met Nederland. Dat Messi letterlijk een handbal heeft en dat er gewoon niks aan de hand is. Daarom gun ik het Argentinië niet. Ja, het spijt me zeer. Iedereen met een Argentijnse afkomst, het spijt me. Het is niet persoonlijk, maar ik gun het Spanje gewoon.
1: Ja. Ja, op zich inderdaad, als ik zou moeten kiezen, dan kies ik ook wel voor Spanje. Dus maar nu je hebt verteld inderdaad over die
0: show,
1: ik eigenlijk dat wel kijken, moet ik
0: zeggen. Ja, daarom. Eigenlijk
1: wel. Leuk.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja, en wat ik trouwens bedoelde was inderdaad de Super Bowl.
1: Ja, dat.
0: De Super Bowl halftime show. Ik kon even niet op de naam komen.
1: Nee, maar dat heb je soms, hè?
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga nog even nadenken. Misschien met... Ik kom wel goed, Ja, we hadden het net over Tinder...
1: Mm-hmm.
0: Over dating apps. Even kort. Jij zegt, ik heb vrienden die gaan er alleen voor het horizontaal gimmen op.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan is deze precies voor hun.
1: Aha.
0: Ja.
1: Is wel een goeie,
0: Kan niet anders.

0: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte op dezelfde vliegroute naar elkaar toevlogen vorige week. Grote drukte vandaag op meerdere Franse wegen door vakantieverkeer dat naar het zuiden trekt. Rond de middag stond op de Franse snelwegen in totaal zo'n 700 kilometer file. In Kuwait is vandaag een olieinstallatie van het staatsolieconcern zwaar beschadigd geraakt door herhaalde Iraanse aanvallen. Dat meldt het staatspersbureau van het land. En onweer in het zuidwesten van Zwitserland heeft in één klap het leven gekost aan bijna 100 zwartneusschapen. Die waren op een klein afgesloten veld dicht bij elkaar gezet om ze te beschermen tegen aanvallen door wolven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Veel bewolking vanmiddag, maar het blijft op de meeste plekken droog en tussendoor kan de zon even te zien zijn. Maximaal liggen tussen de 18 graden aan zee tot ongeveer 24 graden in het zuidoosten. Vanavond klaart het op, vooral in het noorden, en vannacht kan in het noordoosten nog een bui vallen. Op andere plaatsen blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen, zondag, wordt het vooral in het zuiden wat minder warm dan vandaag. Opnieuw zo'n 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het is morgen wisselend bewolkt, met de meeste zonkansen voor het zuiden en westen. In het uiterste noordoosten kan lokaal nog een bui vallen morgen. En na het weekend verandert er niet veel aan de verwachte temperaturen. De kans op wat regen lijkt woensdag nog het grootst. En pas vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden en loopt de temperatuur weer wat op. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang ook 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: prachtige samenwerking tussen Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Ja, ik vind het toch wel een van de beste nummers van dit jaar.
1: Vind ik moeilijk. Vind ik moeilijk.
0: Ik vind het zo'n lekkere versie.
1: Het is wel een hele fijne variant, inderdaad.
0: En Sam Fender heeft hem 2 weken terug samen met Lewis Capaldi gedaan.
1: Mm.
0: Die was ook niet verkeerd, kan ik je zeggen.
1: Geen idee. Moet ik ook, ik moet veel opzoeken weer.
0: Ja, je hebt veel te doen.
1: Ja, huiswerk.
0: Ja, bijzondere dag eigenlijk vandaag. Want ken jij de Rubik's Cube?
1: Die ken ik wel.
0: Nou, het is vandaag namelijk het EK Rubik's Cuben.
1: Woep woep.
0: Ja, en dat gebeurt allemaal in Arnhem. Daar vechten maar liefst deelnemers uit 53 landen. Ja, die vechten uit wie het snelst een Rubik's Cube kan oplossen. Ja, de Rubik's Cube, om een klein beetje geschiedenis te brengen, is uitgevonden in 1974 en bedacht door de Hongaar Eruno Rubik. Ja, om kunst- en designstudenten te onderwijzen over algebra. Ja, de vierkante puzzel met de gekleurde blokjes is dus sinds de jaren 80 al populair bij jong en oud. Ja, en bij de wedstrijden schuiven deelnemers de blokjes van dezelfde kleur zo snel mogelijk naar dezelfde kant. Ja, de kubus kan bestaan uit 3 tot 6 rijen blokjes. En het is echt bizar hoe snel dat gaat. Dat is echt niet normaal. Heb je dat ooit gezien, hoe snel dat gaat?
1: Ja, ik heb het inderdaad gezien. Ik heb het geprobeerd. Maar ik kan het zelf helemaal niet. Ik ben er echt mee. Ik zou niet winnen. Dus.
0: Ja, het is echt bizar. Ja, volgens de organisator hoeft niemand zich geïntimideerd te voelen door de puzzel. Want ja, de ene die kan het in een paar uur leren. De andere doet er misschien wat langer over. Maar iedereen die schijnt het te kunnen leren. Nou weet ik ook dat er volgens mij, er zit wel een soort techniek in.
1: Ja, 100%.
0: Dat bovenkant, linkerkant, onderkant, rechterkant.
1: Maar dat moet je maar weten ook.
0: Er zit een bepaald trucje in waardoor je hem kan doen. Maar dat is toch niet leuk? Als je het trucje al weet.
1: Ja, misschien wel. Ik denk ergens wel dat het een soort flex is als je gewoon dat zo tik tik tik.
0: Een vriend van mij die kan dat.
1: Ja,
0: dat is echt bizar.
1: Ja, maar dat is toch vet? Dus daarom. Maar goed.
0: Ja, ik vind het bizar. Ja, er zijn dit weekend rondes waar deelnemers de kubus met 1 hand moeten doen. Met een blinddoek. Hoe wil je met een blinddoek doen?
1: Ja, als je het allemaal kent inderdaad, dan weet je precies hoe die moet zitten.
0: Ik kan nog geen eens normaal een Rubik's Cube oplossen. Laat staan met een blinddoek op mijn
1: hoofd. Jij niet, maar daarom zijn die mensen nu op een wedstrijd. Omdat die het heel erg goed kunnen.
0: Ja, het is echt bizar. Ja, aan het EK doen zowel landenteams mee als mensen die het alleen doen. Ja, bij de speedcubbing gaat het om snelheid. En daar de opperste concentratie voor nodig is. Ja, de Jinte Dik, de organisator, zegt het gaat echt om tiende van het seconde. Ja, als je afgeleid wordt, ja, daar verlies je heel veel tijd mee. Ja, het wereldrecord staat, het is echt waar. Hij is gevestigd door een 9-jarige jongen uit Polen.
1: Okay,
0: die
1: knap.
0: Dit jaar het wereldrecord heeft gevestigd met een tijd van 2 seconden en 76 honderdste.
1: Serieus?
0: In 2 seconden.
1: Maar dat kan toch niet? Ik kan me dat echt niet voorstellen. Dat wil ik zien. Ik wil dit in 2 seconden kunnen zien.
0: Ik ga kijken of ik een filmpje kan vinden. Dat is echt.
1: Dat is bizar.
0: 2 seconden, hè?
1: Ja, 2 seconden. Nou, daarin kan ik nog niet eens nadenken in 2 seconden.
0: Bizar. Echt bizar voor woorden. Ja, we hadden het net heel even over de halftime show. En ik denk, ik ga de mensen even een voorproefje geven. Hoe gaat Justin Bieber live klinken? Dus ik wil eigenlijk de Coachella-versie draaien van Daisies van Justin Bieber. Vind je dat een goed idee?
1: Ja, die is wel heel mooi. Ja, dus dat is een goeie.
0: Ik vind hem heel nice. Live op Coachella. De man die 2 keer echt een fenomenale show heeft neergezet. Dit is Justin Bieber met Daisies.

0: Ja, een van mijn favoriete versies van dit nummer toch wel. De live versie van Weekend 1 op Coachella.
1: I love you guys.
2: Ja, super gaaf.
0: Ja, ik vind hem zo lekker. Hij is zo goed.
2: Ik snap ook dat je hem inderdaad weer erin hebt gezet nu.
0: Hij schijnt dus te gaan toeren.
2: Ik hoop dat echt, want dan ga ik echt gewoon een keer het live zien.
0: Daar ga ik heen.
2: Ja, ik ook.
0: Het is 4:15.
2: Ja,
0: en dat betekent één ding.
2: Het is tijd voor Raad de Artiest.
0: Ja, we gaan een spelletje spelen. En mocht je hem nog niet kennen, wees niet getreurd. Wees niet bang, want we gaan het je haar fijn uitleggen. We gaan nou een spelletje spelen dat heet Raad de Artiest. Dat is een spelletje waar wij jou een paar cryptische hints gaan geven over een artiest. Dat kan een band zijn, dat kan een singer-songwriter zijn, dat kan een duo zijn, een trio zijn, een kwartet zijn. Het kan letterlijk alles en iedereen zijn. Het kan een heel orkest zijn, het kan een DJ zijn, het kan iedereen zijn. Het kan te maken hebben met een nieuw album die deze week is uitgekomen. Een nieuwe single. Misschien is hij of zij wel overleden. Dat kan natuurlijk ook nog. Of ik of Natasja, die hebben gewoon de hele week naar hem of haar of de band of wie dan ook geluisterd. Dus ja, het is eigenlijk heel simpel. Ja, en ik heb 2 weken geleden Natasja mijn uitzending laten overnemen omdat ik op Rock Werchter stond. En zij zei, ik vond dat zo leuk. Dus ik heb het er vorige week laten doen. En raad eens, het is vandaag weer zover.
2: Het is weer zover.
0: Ik zou zeggen, brandlos.
2: Take it away. Ja, nou goed. Voor vandaag, de artiest waar ik op zoek naar ben, is een Nederlandse muzikant. Deze Nederlandse muzikant die komt uit Leeuwarden. Leeuwarden, zo als ik het...
0: Leeuwarden, denk ik. Ja,
2: ik zat er... Leeuwarden.
0: Leeuwarden.
2: Ja, toch?
0: Friesland. Okay. Friesland, ja,
2: Friesland. Goed. En deze artiest is dus geboren op 10 november 1997. Ja, deze muzikant die is ook een voormalig YouTuber. En deze artiest, of muzikant ook wel, want je kan hem wel zeggen dat hij, want het is een hij, kan ik je ook verklappen, dat die best wel creatief is. En om nog even een goede hint te geven, voor als je hem nog niet snapt, want voor sommige mensen gaat
0: niet,
2: er al
0: niet te veel zeggen,
2: rinkelen.
0: Hè? Niet te veel zeggen.
2: Nee.
0: Want die ene hint kan heel cruciaal zijn.
2: Ja, en die ene echt belangrijke hint krijg je pas zo meteen.
0: Oeh.
2: Maar in ieder geval is dit in ieder geval een artiest die pas de laatste 2 jaar echt bekend en groot is geworden.
0: Ja, ik weet meteen over wie je het hebt.
2: Tuurlijk.
0: Het spijt me. Ja, ik heb hem eigenlijk al verraden toen ik een bepaalde zin zei.
2: Ik zag het al aan je gezicht.
0: Ik zei 1 bepaalde zin en toen dacht ik, ik heb het nu verraden. Want ik wist het in dit geval ook niet.
2: Nee.
0: Dat, maar ja, sorry.
2: Dat maakt niet uit.
0: Als je deze niet weet, dan weet ik het ook niet meer.
2: Nee, maar goed, voor zometeen komt er nog een hint. En als je hem dan nog steeds niet weet, dan weet ik het al helemaal niet meer.
0: Dan weet ik het ook niet meer. Ja, weet jij het antwoord wel, stuur het vooral door. 0316 6x3, ben je van harte welkom. Of een DM-bericht, zoals ze dat noemen. Een direct message. Op Instagram natuurlijk. Rick op de radio, ben je van harte welkom. Ja, dan ga ik mijn luchtgitaar weer pakken. Pak jij hem ook?
2: Ja, gaan we doen.
0: Heb je er een mee?
2: Ja, ik pak hem even hoor. Jij? Ik heb hem klaar.
0: Ja, top.

hint. Dat zijn er twee. Deze artiest waar ik naar op zoek ben, die is dus op jonge leeftijd beide zijn ouders verloren. Eerst zijn moeder en geen jaar later zijn vader. En waar je misschien ook nu denkt van, ah, dit is de hint, dat is Songfestival.

0: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat het te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. Waterschappen in Limburg en Brabant hebben eerder deze week een onttrekkingsverbod ingesteld. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is door commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. Spahn hield legalisering zelf nog tegen toen hij minister van Volksgezondheid was. Binnen de partij ontstond ergernis omdat hij dit stilhield en zich alleen verdedigde in de krant Bild. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, meldt Omroep ARD. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. Een automatisch systeem kon een botsing voorkomen door één van de vliegtuigen te laten stijgen en het andere te laten dalen. Dat gebeurde vrijdag 10 juli in het luchtruim van de Canarische eilanden. In totaal waren er 472 mensen aan boord van de vliegtuigen. Niemand raakte gewond. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Door de waterschade zijn ook de voorstellingen van vandaag en morgen afgelast. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Wat er precies misging met de blusinstallatie is nog niet bekend. Moulin Rouge zou nog 2 weken worden opgevoerd. Het weer nog, veel bewolking en er trekken wat buien vanuit het noordwesten over het land. Van noord naar zuid is het 18 tot 23 graden. Morgen is het een graadje minder warm dan vandaag. En dit was het radionieuws.

0: Dit is Connect met Rick en Natasha.
1: Ja, leuk dat je nog steeds luistert. Ondertussen naar het laatste uur hier op Connect. Ja, tijd gaat heel snel. We hebben ondertussen de artiest toch echt geraden. Want de artiest die ik zocht, dat is natuurlijk...

0: nummer uit 2014 alweer. The Script met Superheroes. En daarvoor hoorde je Fries en Jong van Joost Klein en Ski Agu.
1: Ja!
0: De artiest van deze week voor Raad de Artiest. Ja, hoewel de afgelopen editie van Dreamfields eigenlijk de laatste was, ja, is er toch weer hoop voor de toekomst van het festival. Want de organisator heeft besloten dat Dreamfields 2027 alsnog zal gaan plaatsvinden. Maar dat is alleen mogelijk als er voor 1 oktober dit jaar 10.000 kaarten worden verkocht.
1: 10.000, ja.
0: 10.000 kaarten, ja, dat is best wel veel. En het besluit om te stoppen met Dreamfields was in eerste instantie serieus bedoeld. Maar ja, vergelijkbaar met het einde van het festival Emporio. Nee, dat zeg ik goed. Emporium. Zo, waarom had ik hier zoveel moeite mee?
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Vorig jaar vertelde David Brons, de eigenaar van Matrix. Ja, tijdens de laatste editie werden zijn collega's echter overweldigd door de reacties van bezoekers die pleiten voor het behoud van het evenement. Ja, dit leidde tot een spontaan plan en de bezoeker bepaalt zelf of het festival bestaansrecht heeft door middel van een vroege kaartverkoop. Ja, de afspraak is heel simpel. Als er voor de deadline van 1 oktober minimaal 10.000 Dreamfield tickets verkocht zijn, dan gaat de editie van 2027 definitief door.
1: Ja.
0: Ja. De organisatie ziet dit als een manier om samen met het publiek een festival te realiseren en hiermee in te gaan tegen de huidige negatieve marktwerking in de festivalsector. Ja, de kaartverkoop die is afgelopen donderdag gestart om 7 uur. Ja, een ticket voor Dreamfields kost €45. Terwijl kaarten van Dreampop voor €10 over de toonbank gaan.
1: Dat is een verschil, hè?
0: Dat is een behoorlijk verschil. Ja, voor de fans die, is de aankoop van een kaartje in een soort risicoloze investering. Want ja, mocht de doelstelling van 10.000 niet gehaald worden, ja, dan wordt het festival alsnog definitief geannuleerd en worden alle kopers direct terugbetaald.
1: Boom! Nou, dat is een hartstikke prima deal, toch?
0: Dus het is eigenlijk gokken op helemaal niks.
1: Ja, nou, ja, ik bedoel, als je het hebt, is het wel mooi, denk ik.
0: Ik hoop dat het doorgaat. Ik bedoel, als je toch ergens een beetje aan Arnhem denkt, is het toch ook Dreamfields.
1: Ja, het hoort er wel bij. Dus het
0: zou hoort er gewoon bij.
1: Wel jammer zijn als het inderdaad helemaal niet meer doorgaat.
0: Arnhem is geen Arnhem met Vitesse. Arnhem is geen Arnhem zonder Dreamfields.
1: Ja, dus ergens heb ik er wel vertrouwen in eigenlijk dat het doorgaat. Ik bedoel, dat hebben we ook toch met Vitesse gehad. Dat het,
0: ja, maar dat was ook andere koek, hè? Dat was ook heel anders. Daar had het publiek geen inleg
1: niks te
0: in.
1: Zeggen,
0: daar hadden ze niks te zeggen.
1: Nee, dus hierin wel. Dus ik heb zoiets van, oké, weet je, als ze echt mensen hier zo van houden, dan denk ik echt dat dit helemaal goed gaat komen.
0: Dat denk ik ook wel. Dus we gaan het zien. We gaan het meemaken of het gaat gebeuren. Kan jij het toveren?
1: Een beetje.
0: Ja?
1: Ja, zo van simsalabin, abracadabra, boom!
0: Ja, dat werkt niet.
1: Een beetje.
0: Je moet nog even leren op je timing skills, want dat is
1: soms nog niet helemaal lekker.
0: Oefening baardkunst. Ja.

0: je begint niet helemaal gek te worden, hoor. Het is gewoon letterlijk 6 minuten, of eigenlijk 7 minuten lang, heb je alleen maar Abracadabra gehoord. Ja, dat heeft alles te maken met ja, Steve Miller Band. Die hoorde je eerst met Abracadabra en daarna hoorde je Eminem met Houdini. Ik denk dat is wel grappig.
1: Die lijken wel heel veel op elkaar, hè?
0: Ja, en eigenlijk op het moment dat ik hem draaide, dacht ik, wat doe ik eigenlijk? Nou, geen idee. Ja, ik had een heel leuk ding klaarstaan, maar we gaan het...
1: Zo, ja, stik voorzichtig.
0: Gaan het alsnog doen. Zo, ik krijg opeens een kriebel in de keel.
1: Ja, ik zie het.
0: Nou ja, kan gebeuren. Goed, ik ben helemaal kwijt. Goed. Het is echt waar. Maar 10 niet eerder uitgebrachte nummers van David Bowie... die komen alsnog op een nieuw album. Ja, het gaat om zijn muziek die hij heeft gemaakt voor zijn doorbraak. Ja, en op enkele nummers is de Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page te horen. Ja, de nummers die zijn gemaakt in 1965... toen Bowie nog als Davy Jones door het leven ging... Ja, Page is te horen op enkele van de liedjes. En die zijn geproduceerd door Shel Talmy. Ja, later dus verantwoordelijk voor de hits van The Who en The Kings. Ja, liefhebbers van Bowie, liefhebbers van Bowie's werk... die moeten onder andere The Guardian en de BBC niet verwachten... dat het de nummers zijn in lijn met zijn hits zoals Starman, Heroes, Under Pressure. Ja, het is werk door een blues geïnspireerde en bevat onderdelen... die kunnen beschreven worden als een soort psychische poprock. Ja, David Bowie, de Shel Talmy Records... die verschijnt op 18 september en bevat 10 nummers. Ja, en een van die liedjes die is al uitgebracht. David Bowie brak in 1969 definitief door met Space Oddity. Ja, en daarna een van de grootste en kenmerkendste artiesten van zijn tijd. Ja, de zanger is helaas overleden in 2016 alweer op 69-jarige leeftijd. Ja, het is toch jammer. Was jij een beetje fan van de muziek van Bowie?
1: Ik moet niet zeggen van ik ben fan, maar ik vind het wel goede muziek.
0: Ik vind het altijd een beetje aparte muziek.
1: Ja, maar ik hou op zich wel van apart.
0: Jawel, maar het is toch...
1: Het moet wel je smaak zijn, denk ik.
0: Het moet je smaak zijn, maar toch, eerlijk is eerlijk... David Bowie is wel echt een van de artiesten... wat gewoon een grondlegger voor de muziek is geweest.
1: Ja, absoluut, 100%.
0: Maar nou hoor ik jou thuis alvast denken... van Rick, ga je hem dan ook draaien?
2: Nee.
0: Ja, jawel. Ik ga hem wel draaien. Ik ga hem zeker draaien.
1: Natuurlijk, moet ook wel.
0: Tuurlijk gaan we dat doen. Ik bedoel, waarom gaan we dat ook niet doen? Ja, dit is dus het nieuwe nummer, maar ook het oude nummer van David Bowie. Maar niet van David Bowie, maar van Davy Jones en The Lower Third.
1: Ingewikkeld dit.
0: Snap jij hem nog?
1: Nee.
0: Nou, mooi, ik ook niet.
1: Nou, laten we maar gewoon draaien dan.
0: Blijf met het beste.
1: Let's do it.

0: is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. In Duitsland treedt Jens Spahn af. Hij was de voorzitter van de gezamenlijke fractie van CDU en CSU. Reden is de commotie nadat hij met zijn man een kind kreeg via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In Spanje wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat twee passagiersvliegtuigen op dezelfde hoogte, op dezelfde vliegroute, naar elkaar toevlogen vorige week. En gisteravond stond het podium van het Beatrix Theater in Utrecht ineens blank door een storing in de sprinklerinstallatie. Dat gebeurde net voordat de voorstelling van de musical Moulin Rouge zou beginnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Antoon, een van de grondleggers van de Nederlandse hip-hop-industrie, kan je het wel noemen. Ja, nou doe je het dus niet.
1: Nee, ik hou...
0: Jij let er nou op. Dat is heel vervelend.
1: Goed hè, ik leer.
0: Ja, nee, ik zou je vast denken als luisteraar thuis. Ja, wij zijn dus vanaf vandaag zijn wij ook live te zien op de website, in de app of natuurlijk via televisie, via de welbekende Connect-kanalen. En ik zit zo'n beetje naar mezelf te kijken zo op de tv, want wij hebben hier twee tv's hangen. Eentje waar wij gewoon eigenlijk alle camera's kunnen zien. Wat gewoon handig is. Wat we kunnen zien wat er live op tv gebeurt. En voor ons is eigenlijk de tv. Gewoon zoals jij hem thuis ook hebt. Zoals ik hem thuis ook heb. Waar we dus gewoon... bijvoorbeeld tijdens de wedstrijden van Vitesse. Als er iets gebeurt, dan kunnen we live schakelen. Dat we zelf kunnen zeggen, nou is niet aan de bal. Of weet je, dan kunnen we een beetje met de commentatoren ook praten daar. Hier in de studio van, dit gebeurt nu. Of dat gebeurt nu. Of let op... op die manier. Mm-hmm. En wij hebben de uitzending hebben live openstaan. En ik zeg net tegen Natasha, ik zie een tik bij mezelf. En ik stoor me de idioot veel aan.
1: Ja.
0: Ik zit dus de hele tijd aan mijn neus te krabben.
1: Ja, maar ik zag dat op zich altijd. Maar zeg maar, mijn brein die maakt heel vaak niet de connectie naar ben je, dat jij dat doet. Snap je?
0: Ik zie het nu letterlijk gebeuren. En het is...
1: Maar dan is het irritant, hè? Dan denk je echt,
0: heel irritant. Heel vervelend dat niemand nog een appje heeft gestuurd. Ik denk dat we een soort elke zaterdagmiddag een soort neuscounter moeten gaan introduceren in het beeld. Hoe vaak ik aan mijn neus krab. Ik doe dat dus kennelijk heel vaak.
1: Ja, nu ben ik wel benieuwd hoe het dan volgende week gaat zijn. Nu je er bewust van bent.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Maar dat doe je inderdaad buiten de uitzending, doe je dat ook heel vaak.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ik ga hierop letten of ik dit thuis dan ook doe.
1: Ja, ik ben wel benieuwd ook eigenlijk.
0: Ik weet niet waarom. Dat is wel heel interessant om eens een keer te gaan ontdekken in die zin. Ja, nou krijg ik een appje van onze radiobaas, kan ik het wel noemen. Hij is er helaas niet bij vandaag. Ja, dat is weer zo jammer. Hij stuurt neus, Ricky. dit is weer zo jammer, hè?
1: Ja, nou, dat kon je verwachten. Jongen. Dat kon je
0: het
1: verwachten.
0: Het is echt, goed. Wat doen we hiermee?
1: Krap aan ons neus.
0: Nee, dat moet ik juist niet doen. Ja, goed. Het zijn hele irritante tics. Heb jij een bepaalde tik? Ja, elke keer... Oh ja, daar wou ik op terugkomen. Je haalt een tik dat als ik jouw schuif openzet, dan was het... iets in die trant.
1: Ja, iets in die trant.
0: Dat viel mij opeens op. Ja, dat zijn leuke dingen.
1: Ik doe enthousiast.
0: Slopen. Nee. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Als jij als luisteraar een bepaalde tik hebt. En wat dat dan is. Want daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar.
1: Ja, dat is wel interessant.
0: Want ik krap aan mijn neus. Tic. Jij schreeuwt als je microfoon open gaat. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ben jij gelovig?
1: Een beetje.
0: Ja, maar als in gelovig, als in bijgelovig of als in...
1: Ik ben niet gedoopt of iets, dus in die zin nee.
0: Oké. Okay. Nou, deze jongen, Surfaces, ik wist het dus helemaal niet. Er bestaat dus een muziekterm wat, en dan moet ik dit goed gaan uitleggen, een soort Christian music is.
1: Mm-hmm.
0: Wat eigenlijk heel perfect is. Er zit geen vloekwoord in, het gaat niet over drank, het gaat niet over seks, het gaat eigenlijk over het geloof. Zonder dat het gaat over het geloof. Maar dit nummer is dus in 2019 helemaal viral gegaan. En ik kwam dus echt sinds kort pas achter dat dat een bepaald ding is. Dat er een soort God-friendly music is.
1: Oké. Okay.
0: En het is een hele lekkere plaat. Maar je gaat opeens wel heel anders luisteren naar die plaat.
1: Ik denk het wel. Ik heb ook geen idee. En
0: dat is dus ook met heel veel muziek van bijvoorbeeld Morgan Wallen.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb het over Surfaces met Sunday Best.
1: Nu ga ik opletten.

0: van de nummers die nou in Frankrijk heel goed gaat. Pile. Ja, het is toch wel een lekker nummer, moet ik eerlijk zeggen, hoor.
1: Pile, pile.
0: Pile, ja, je kan het ook heel, smerig opvatten. Ja, ja, het is maar net hoe je het wil opvatten, hè. Ieder zijn ding. Ik bedoel, maakt ook helemaal niet uit. Goed, het is kwart voor vijf.
1: Kwart voor drie. Ik dacht al, is het pas wat? Kwart voor drie?
0: Hey, het gaat erg lekker. Ik weet het, maar wat? maakt ook helemaal niet uit. We gaan naar de Formule 1, want het is, dit weekend is het weer zover. Want we gaan rondjes rijden in België. Ja, we gaan richting het circuit van Spa-Francorchamps, waar de rondjes weer gereden gaan worden. Ja, we hebben momenteel gaande de kwalificatie van deze circuitrace. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, het is weer spannend, hoor, want Antonelli die laat zijn snelheid voor het eerst deze kwalificatie eens een keertje zien. Ja, momenteel met de huidige tussenstand is Max Verstappen op nummer 5 geëindigd. Ja, we hebben onze eigen Nico Hulkenberg al afscheid moeten gaan nemen voor de laatste kwalificatieronde. Die is er bij neergestrand. Die denkt, laat maar zitten. Die is op de plek 14 geëindigd. Dus Nico Hulkenberg die start morgen vanaf plek nummer 14. Ja, Spa-Francorchamps. Ik vind het toch altijd wel een van de leukste circuits. En als we even naar de feiten gaan kijken over dit circuit, dan gaan we beginnen natuurlijk bij de eerste GP die er ooit gereden is. Dit is gebeurd in 1950 alweer. Ja, er zijn tot nu toe 70 races gereden. En de races bestaan uit een aantal rondes van 44. Dus de totale lengte van het circuit bevat exact 7 kilometer. Nee, dat is niet helemaal waar. 7,004 kilometer. Ja, de snelste ronde ooit gereden, dat was vorig jaar. 1:44.8. En de laatste winnaar is daar Oscar Piastri geweest. Ja, onze eigen Max Verstappen. Die heeft daar voor het laatst gewonnen in 2023. Dat is alweer een tijdje terug.
1: Dat is best een tijdje terug, inderdaad.
0: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet... niet leuk. Ja, maar ja, goed. Hulkenberg natuurlijk, idem dito, die heeft daar nog nooit gewonnen. Ja, het is allemaal heel bijzonder, want uit mijn hoofd heeft Lando Norris heeft een gridstraf gekregen. Het komt omdat hij zijn motorcompartiment heeft vervangen. Ja, en dan krijg je nou eenmaal een gridstraf. Dus die start wat later. Ja, en Max Verstappen die kon met alle vertrouwen werken. Want op 28-jarige leeftijd, ja, wat hij dus nu is, klokte hij gisteren in de eerste vrije training de snelste tijd. Ja, en de trainingen die volgden was hij de derde. Dus het is toch wel, heel spannend allemaal wie er uiteindelijk gaat winnen. Ja, het is heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. In de training heeft Hamilton zijn auto naar de kloten gereden. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat dan nu gaat doen.
1: Ja, nou eens even afwachten dan, hè.
0: Nou, als we gaan kijken. Hij ligt nu vierde. Dus het is in ieder geval wat het is. Er zit hier iemand in de studio een beetje te kloten. Daarom dat ik mijn middelvinger net even opstak. Maar echt, die zit de hele tijd een beetje commentaar te geven op wat ik doe en alles. Het is echt niet normaal. Ja, hij probeert iets uit te beelden, maar ik denk dat hij gezopen heeft. Maar goed, sure. In ieder geval. voor nu is dus de kwalificatie momenteel gaande. Die is over 10 minuutjes is die afgelopen. De race is morgen te bewonderen van 3 tot 5. Op de vaste kanalen natuurlijk, waar jij het fijnste kijkt. Dus het WK hoef je niet te missen daardoor.
1: Nou, kijk, dat is nou een mooi gelukje erbij.
0: Dat bedoel ik. Ga je er wel naar kijken?
1: Nee.
0: Wat vind jij wel leuk?
1: Ik vind gamen wel leuk. Ik heb wel zin om gewoon morgen ben ik eindelijk vrij. Gewoon lekker een beetje gamen. Gewoon een beetje chillen.
0: Ben jij een game persoon?
1: Nou, ik dacht dat je dit ondertussen toch wel een beetje van mij wist, Rick.
0: Ja, gaat die zak stokbrood alleen. Maar ja, nee, ik wist dat je wel op de Nintendo...
1: Ik ben niet een PlayStation girl, maar ja, ik hou echt wel van de Wii en...
0: Al dat
1: soort dingen.
0: Ja,
1: okay. Ik heb wel een PlayStation, maar daar speel ik het minst op, moet ik zeggen.
0: 5 of 4?
1: Nee, zelfs de 3 heb ik.
0: 3 nog, ja. Zo. Nou ja, goed. Ja, dat kan, dat is helemaal niet erg natuurlijk. Nou ja,
1: vind ik racing games vind ik wel het leukst. Dus
0: je zou wel de Formule 1 game spelen?
1: Ja.
0: Ik wou net zeggen, als je daar nou nee op gaat zeggen, dan schuiven we dicht en klaar. Nee, ik... eigenlijk is het zo, als ze in één keer gas geven, dan zijn ze gewoon gone.

0: David Guetta en Teddy Swims hoorden hier zojuist op Connect. Ja, we gaan naar het mannen- en het vrouwennieuwtje. En ik ben benieuwd wat je hebt voor vandaag.
1: Ja, nou, ik heb wel een hele toepasselijke vandaag uitgekozen. Want het gaat eigenlijk over het Vierdaagse ook. Het Nijmeegse Vierdaagse.
0: Oké. Okay.
1: En want het gaat dus over het vrouwen. Urinoir, zo, ik kan dat echt
0: uitspreken. Dat is ook een woord die ik niet kan uitspreken.
1: Urinoir.
0: Laat maar zitten, het vrouwen-wc.
1: Het wordt steeds erger.
0: Het vrouwen-wc.
1: Unuair. Ja, nou, ik geef het op. Ik ga wel
0: vrouwen-wc.
1: In een vrouwentoilet. Daar gaan we het over hebben. Het is dus namelijk zo dat vrouwen voor het eerst ergens buiten gratis naar het toilet kunnen. En dat was in eerder geval niet mogelijk, want meestal moest je betalen voor het toilet. Wat mannen dan niet hadden.
0: Waarom moesten mannen dan niet betalen?
1: Als in een Dixie, dat kost geld.
0: Ja.
1: Maar zo'n staplaats voor mannen, dat kost
0: hoe noem je dat?
1: Geld. Een staplaats.
0: Nee, hoe noem je dat?
1: Het heet een staplaats.
0: Een staplaats. De camperstaplaats.
1: Nee, nou goed. In ieder geval, dit zal dus de eerste keer zijn dat vrouwen dus gewoon, wanneer ze willen, gewoon met meerdere mensen tegelijkertijd naar het toilet kunnen. Ja, dus wordt hier van alles uitgebeeld, hoor. Dus,
0: dat snap
1: is moeilijk
0: ik.
1: Maar, om in de focus te blijven.
0: Kom tot je punt, zou ik zeggen. Oh, oh.
1: Nou.
2: Een urinoir.
1: Dankjewel, urinoir.
2: En vrouwen gebruiken een plastuitje.
1: Ja, dat maar
2: dat is wat ik uitbeelde.
1: Ja, dat kan,
2: volgens mij ook
1: kan,
2: uit
1: hè?
2: Bij de Vierdaagse, zodat vrouwen makkelijker naar het toilet kunnen.
0: Het is, ik heb een ander nieuws gezien, waar het gewoon een soort draaikolk is waar je in gaat staan. En dan kan je een soort van
1: ja, ze worden bokkels genoemd.
0: Ja, zulke dingen.
1: Mm-hmm. Dus dat is inderdaad
2: heb je hem zelf ook al?
1: Nee, ik heb hem zelf niet.
2: Altijd handig in de auto.
0: Maar, je punt.
1: Mijn punt is in ieder geval dus dat vrouwen nu gratis tegelijkertijd kunnen plassen. En dat het,
0: dat klinkt heel raar. Tegelijkertijd kunnen plassen.
1: Nee, maar ik vind het dus gewoon heel goed dat vrouwen nu ook gratis naar het toilet kunnen. Want dat is toch wel een ding. Waarom zouden mannen dat gratis kunnen? En waarom moeten vrouwen eigenlijk voor hetzelfde betalen?
0: Ja, maar ik vind het raar. Want zo'n staanplaats voor mannen, om het even zo te noemen, dat kost toch ook geld, net zoals een Dixie?
2: Nou, weet je wat het is? Kijk, vrouwen moeten betalen voor het toilet. Of jij nou over het algemeen gaat kijken naar een vrouwentoilet en een mannentoilet, welke is de smeriger?
0: Ja, mannentoilet is smeriger.
2: Nee. Onderzoek naar geweest dat vrouwentoiletten smeriger zijn.
1: Ja, toch mannen. Wel?
2: Daarom moeten jullie betalen.
1: Maar dat is bizar.
2: Het is wel zo.
0: Is dat echt zo?
2: Ja.
1: Wat? Dat wist ik nog helemaal niet. Maar waardoor is het smeriger dan gewoon?
2: Omdat de verbandjes overal liggen.
1: Ja, oké.
0: Ja, de.
2: Ja.
0: Oké, wat grappig. Nooit geweten.
1: Dus
2: mannen zijn hygiënischer op het toilet dan dames.
1: Ja, ja.
0: Ja, het is weer bewezen.
1: Nou, geloof ik dat wel, hoor.
0: Ja, ik vind het bizar. Het is goed dat het er is, denk ik dan.
1: Ja, dus
0: ik
1: inderdaad.
0: Bedoel, wij kunnen gewoon ergens tegen een boom aan gaan staan, maar dat is voor een
2: 130 euro.
0: Jawel, dat is ook wel zo. Maar het is
1: dus
0: alsnog,
1: niet gratis,
0: voor ons is het
1: hè?
0: Mogelijk, maar voor een vrouw wordt dat toch wel moeilijker. In die zin.
1: Ja, nou goed. Ik denk, probeer het gewoon maar uit aankomende week, denk ik.
0: Nou ja, succes. Volgende week krijgen we een review. Hoe het was. Of geen filmpjes, alsjeblieft.
1: Ik
0: zeg het even bij voorbaat. Doe maar geen filmpjes.
1: Doen we niet.
0: Oké, ik ben benieuwd. Dan gaan we meteen het mannennieuwtje doen. Want we zijn het hier eigenlijk over eens dat het goed is.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Kom maar door met jouw nieuwtje.
0: Goed, ik zat dus te denken. Nou ja, mannennieuwtje. Wat is nou echt een typisch mannendingetje? En ik ben eigenlijk benieuwd naar hoe vrouwen hier naar kijken. Ik heb gisteren een barbecue gehad waar ik een tomahawk steak van 2 kilo had. Overigens was hij erg lekker. Maar wij waren een beetje als jongens waren een beetje aan het opscheppen. Wij mannen gaan wel even kijken hoe de tomahawk erbij ligt. Weet je wel,
1: tuurlijk.
0: Echt op zo'n manier. Maar wat vinden vrouwen daar nou eigenlijk van? Vinden ze dat cringe? Vinden ze dat leuk? Of vinden ze dat totaal niks?
1: Ik moet zeggen, we hebben hier echt, tenminste als ik in ieder geval over mij en vriendinnen of alles kan spreken, het boeit ons echt eigenlijk helemaal niks. Het is van, we zien het en het is van, oké, de mannen doen gewoon lekker hun ding.
0: Nee,
1: eigenlijk, we denken er niet veel van.
0: Maar je vindt het ook niet aantrekkelijk als een man met een groot stuk vlees rondloopt.
1: Nee.
0: Niet op die manier overigens. Maar dat interesseert je helemaal niks.
1: Nee. Ze zijn blij met een stukje vlees.
0: Omdat dat toch altijd, dat zie je in films altijd wel, als de man staat te barbecuen, dan is dat woest aantrekkelijk.
1: Nou, nee. Nee. Dat vind ik niet. En eigenlijk...
0: Ja, je moet iets dichter bij je microfoon staan.
2: Een gamervrouw, hè?
0: Ja, een gamervrouw. Ja.
1: Ja, maar ik heb het ook over mijn vriendinnen en alles. Hè. Eigenlijk vrouwen in het algemeen boeit ons echt eigenlijk niet zo heel veel als een man daar zo met zijn stuk vlees kijkt.
2: Nou, liefde gaat toch door de maag.
0: Ja, liefde gaat toch door de maag. Het gaat niet om degene achter de barbecue. Het gaat over hetgene op de barbecue.
1: Ja, is het lekker? Nou, dan...
0: Nou, dan weten we dat ook weer. Dus mannen, ben je aan het trainen om met een sixpack achter de barbecue te staan? Hou maar weer op.
1: Ja, maar je zegt het gaat over vlees. Als er een man met een sixpack daar staat, dan is het een ander verhaal.
0: Waarom?
1: Ja, jij zegt ja, het gaat om een stukje vlees.
0: Nee, het gaat mij over het feit dat de man bij de barbecue staat, dat woest aantrekkelijk is. Het gaat niet over het vlees.
1: Nee, als er een man bij de barbecue staat, wij denken dan niet, ja, woe, dat is echt zeer aantrekkelijk.
0: Nee, oké, maar dat was de vraag.
1: Als er inderdaad gespierd staat, dus, waar die ook staat, is dat aantrekkelijk.
0: Dus stel, diezelfde man bij de barbecue staat daar, degene zonder sixpack is niet aantrekkelijk, degene met sixpack wel. En dan hebben ze het over ons mannen met seksualiseren. Ja, nou gaan we de discussie starten.
1: Maar het is ook, ik merk ook wel gewoon in het algemeen vallen ook vrouwen natuurlijk ook weer op andere soort mannen. Ik bedoel, sommige vrouwen die zeggen ook juist helemaal van nee, spieren, dat vind ik echt super lelijk.
0: Dus jouw toekomstige man die moet een sixpack hebben?
1: Moet? Nee. Zeker, niks moet van mij. Ik bedoel, ik ben al hartstikke blij als er iemand aardigs en leuks op mijn pad komt.
2: Dat is het belangrijkste.
1: Ja, daarom.
0: Maar sixpack en een barbecue? Stel een pluspunt.
1: Waar komt die barbecue elke keer van?
0: Daar hebben we het toch de hele tijd over.
1: Dat probeer ik dus te zeggen. Het interesseert die hele barbecue, die mag van mij apart.
0: Nee, maar dat is de vraag die ik je stel.
1: Ja, en dat is dus het antwoord. Die barbecue, dat doet er gewoon helemaal niet toe voor ons.
2: Geef liever gewoon goedkope supermarktworst.
0: Nou, dus stel ik kom
1: met ik
0: heb een sixpack en een pakje kuppensoep, dan is het dus ook goed. Nou, ja, dat is goed om te weten. Ik ga de sportschool in. We gaan door naar muziek. We gaan naar Roxette met Joyride en 1991. En zoals ik dan altijd zeg, toen was ik nog vloeibaar. Hello.

0: dat was hem weer voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met een gloednieuw Connect Weekend. Ja, ben je er volgende week ook weer bij?
1: Zeker ben ik erbij.
2: Yippie!
0: Yay! Goed, dan ga ik hem bij deze afsluiten. Tot volgende week. Veel plezier met Michel. Want Erik, ja, die is er natuurlijk weer niet. Die zit in zijn eigen ballentent.
1: Dat moet ook, hè?
0: Daarom.
1: Zeker.
0: Goed, tot volgende week.
1: Doei.
3: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
4: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens

Spaans afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Dat is in Duitsland verboden. In 2020, toen Spaan minister van Volksgezondheid was, had hij zelf legalisering van draagmoederschap nog tegengehouden. Partijen verwijten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het ontslag juist en onvermijdelijk, zo meldt Omroep ARD. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt bij RTV Oost dat de waterstand van de IJssel maar blijft dalen. In andere gebieden in Overijssel geldt nog geen stop. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Vanwege een storing in de sprinklerinstallatie stond het podium ineens blank. De show van vandaag gaat zeker niet door, die van zondag waarschijnlijk ook niet. De musical zou nog 2 weken in Utrecht spelen. Het is niet zeker of dit doorgaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.

0: Connect.
1: De Ballendent.
2: En een hele goede avond geworden. Ja. Ja, je denkt, waar is Erik? Nou, Erik geniet van zijn vakantie. En je hoorde Captain Jack uit 1998 en de Drill Instructor. Een heleboel lekkere muziek onderweg tot aan de klok van 7 uur. Met onder andere, ja, zo direct nog Tony Esposito, Sister Sledge en ook nog Gerard Joling. Je hoort het allemaal hier in de Ballentent. Maar nu is de Backstreet Boys.

Papa Chico. Ha, lekker hoor. Zomerse muziek op jouw radio. We gaan eens even kijken naar het weer. Het is dit weekend minder warm als voorgaande dagen. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden. Bij een doortastende noordwestenwind van kracht 3 of 4. Er zijn wat wolkenvelden en geregeld zon. En soms valt er een klein buitje. Ook in de nieuwe week wordt de wind vanuit het noordwesten. En dagelijks wordt het nog rond de 20 graden met wolken en zon. Oh, wel lekker hoor. Is het

0: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie...
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: 100%.
1: Fleming samen met Marto Cameron, 0 naar 100%. Nou, tot het 100% fout ging op de Noordsingel vrijdagmiddag. Dat klopt wel, met de oprit naar de A12 in Duiven. Ja, ging het fout tussen een persoonauto en een vrachtwagen. Even na 3:30 kwam de melding van het ongeval binnen. De politie en de ambulance gingen te plaatsen bij de verkeerslichten. Op de oprit naar de A12 kwamen de vrachtwagen en de persoonauto elkaar tegen. En dat ging niet goed. Nee, ze raakten elkaar. En zeer waarschijnlijk is één van de bestuurders door het rode verkeerslicht gereden. Door de klap kwam de personenauto op de oprit van de A12 tot stilstand. Tijdens de afhandeling van het ongeval werd de linkerrijstrook van de Noordsingel afgesloten, wat voor enige verkeershinder zorgde. Eén persoon is door de ambulance behandeld en verder overgebracht voor onderzoek naar het ziekenhuis. Nou, het zou je maar gebeuren, zeg. Is dit? Oh, lekker hoor. Sweet Milk en Empty Words. Je hoort het nu hier in de... Ja, ballertijd, ik wil zeggen, de ochtend van Connect. Hé, dat is morgenochtend weer.

1979, de Sister Sledge en We Are Family. Ja, je hoort het hier in de Ballentent. Iedere zaterdag tussen de klok van 5 en 7. Normaal met Erik Boutersen, maar die is lekker een dagje vrij. Nu op jouw radio, de man met meer bittere tanden dan wie dan ook. Gerard Joling. En 24 uur per dag verliefd? Ja, lekker hoor.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Rijkswaterstaat meldt dat vanaf vanmiddag 5:30 de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. In Duitsland is CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn afgetreden. Reden hiervoor is de ophef die ontstond toen hij bekendmaakte dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. In delen van Overijssel is een tijdelijke beregeningsstop ingesteld, omdat sloten, kanalen en beken door de aanhoudende droogte zo laag staan dat er te weinig water overblijft voor natuur en landbouw. En de voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast vanwege een storing in de sprinklerinstallatie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is 5 tot zwaar bewolkt met in de komende uren wat opklaringen. De wind komt uit het noordwesten, aan zee is die vrij krachtig. In de avond en nacht plaatselijk een bui met in het noordoosten mogelijk onweer. Het koelt af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. De wind blijft vooral aan zee en op het IJsselmeer stevig, windkracht 5 à 6. Morgen wordt het zonnig, vooral in het zuiden. De wind blijft krachtig tot matig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Morgenavond schuift er dan vanuit het noorden weer wat bewolking over het land. Het blijft wel overwegend droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld van zon en wolken. En de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

hits uit het verleden en de hits van nu. Je hoort ze hier in de Balletin. Je hoort de Michael Schulte en 5 AM is dit. Bruno Mars, je hoort hem nu hier. Locked Out of Heaven uit 2012 alweer.

Fresh. Ja, lekkere muziek gewoon op die zaterdagmiddagavond. We gaan eens even kijken wat er nog meer gebeurt op de A325 tussen Arnhem en Elst. Is er vrijdagmiddag een auto in de sloot beland na een ongeval. Brandweer, politie en ambulance kwamen te plaatsen. Net voor de afslag Elst raakte een auto van de weg, sloeg vermoedelijk over de kop en belandde in de naastgelegen sloot. Een stukje verderop stond een vrachtwagen stil op de vluchtstrook. Of deze betrokken was bij het ongeval is onduidelijk. Eén persoon is bij ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De aard van de verwondingen zijn onbekend. Een berger heeft het zwaar beschadigde voertuig uit de sloot gehaald. Eén persoon, zoals gezegd, per ambulance naar het ziekenhuis. Is dit, oh, lekkere muziek zeg. Die Die, Shakira en Burna Boy.

0: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. Er is al meer dan 15.000 hectare natuurgebied afgebrand. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. De brand ontstond afgelopen woensdag in het bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt uit onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. Draagmoederschap is in Duitsland verboden. En Spaan had de legalisering hiervan zelf als minister van Volksgezondheid jaren geleden nog tegengehouden. Critici verweten hem nu hypocrisie. Zelf wel doen wat burgers niet mogen. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. De musical zou nog in totaal 17 keer de komende 2 weken in Utrecht spelen. Mensen met een kaartje krijgen hun geld terug. Het weer, half tot zwaar bewolkt, vanavond hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5.

1990. Frankie Goes to Hollywood. En relax, don't do it. Jawel, gewoon lekker genieten. Ontspan en relax, want het is weekend. Dit is de ballentent. Erik, is er niet? Nee, je moet het vandaag met mij doen, Michel. Bij je tot aan de klok van 7 uur met alleen maar knijters van hits. De lekkerste hits uit de jaren 90, 80 en zeker ook de hits van nu. Hoor je nu Tool Limited en de Twilight Zone? Ja, laten we even met z'n allen lekker die Twilight Zone induiken, zeg. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik zeg een hele goede avond.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. Je hoort het hier in de Ballentent op deze zaterdag, de 18e van juli. Is dit Pitbull samen met Afrojack.
1: Afrojack, Mr. Worldwide. This for all the freaky, kinky, sexy things that happen with a summer flame. Now hit him with that summer thing.

De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

De samenwerking tussen Flemming en Meteor niet nodig. Jawel, absoluut wel nodig. Wat een heerlijke plaats zegt. En van de ene hit naar de andere hit. Deze man, ja, hij is geweldig. Hij blijft geweldig. Somberde en Home Record nu op jou.

De Foo Fighters op je radio. En The Pretender. En dit, dit is zo lekker. Another One Bites the Dust. Queen uit 1980. Wat is dit lekker zeg. Ja, en weet je wat het mooie is? Ik heb er een beetje een lekker gevoel bij deze plaat. Ik en mijn collega's riepen dit altijd als wij weer een boefje aangehouden hadden. Of iemand die onder invloed reed. Another One Bites the Dust. Jawel, dit is Queen. Dit is de Battle Tent.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. CDU-partijvoorzitter Merz noemt het aftreden van fractievoorzitter Jens Spaan juist en onvermijdelijk. Spaan maakte vandaag bekend af te treden vanwege de ophef rond zijn bekendmaking dat hij met zijn man een kind heeft gekregen via een draagmoeder. En alle nog resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge in het Beatrix Theater in Utrecht zijn afgelast. Door een technische storing in de sprinklerinstallatie is het decor en de apparatuur onherstelbaar beschadigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Front of the Toes, de Gibson Brothers en Cuba 1979. Heerlijke zomerse klanken. Over zomerse klanken gesproken, wat dacht je hiervan? Ja, dit is leuk, dit is lekker. Dit is Felix Jean en de Omi Cheerleader. 2014 alweer, blijft de tijd. 12 jaar terug in de tijd. Je hoort alleen de lekkerste muziek hier bij Connect.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.
2: Geniet van je avond. Dit is Connect.
3: Scatman's World.

alle tent van deze zaterdag, de 18e van juli. Laat je achter met Level of Concern 21 Pilots. Ik zeg een hele fijne zaterdag en geniet nog van je weekend. Hoi hoi en tot morgen vroeg.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de

0: bergachtige gebied Cinco Villas. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een beschermd natuurgebied, de Sierra de Santo Domingo. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Op meerdere plaatsen is het staal, zo blijkt uit onderzoek, minder sterk dan aangenomen. Personenauto's en lijnbussen mogen nog wel over de brug blijven rijden. Elders in de regio is sinds gisteren de Papendrechtse brug bij Dordrecht al afgesloten. Dat is voor geplande werkzaamheden die 9 maanden gaan duren. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. De grote bosbrand bij het Spaanse Zaragoza is nog altijd niet onder controle. 6 dorpen zijn geëvacueerd en mogelijk moeten er meer worden ontruimd. Vanaf vanmiddag 5:30 is de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem voor onbepaalde tijd afgesloten voor vrachtwagens omdat de constructie niet veilig is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is 5 tot zwaar bewolkt met in de komende uren wat opklaringen. De wind komt uit het noordwesten, aan zee is die vrij krachtig. In de avond en nacht plaatselijk een bui met in het noordoosten mogelijk onweer. Het koelt af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. De wind blijft vooral aan zee en op het IJsselmeer stevig, windkracht 5 A6. Morgen wordt het zonnig, vooral in het zuiden. De wind blijft krachtig tot matig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Morgenavond schuift er dan vanuit het noorden weer wat bewolking over het land. Het blijft wel overwegend droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld van zon en wolken. En de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Iran heeft het staakt het vuren akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. De bedrijven hebben hun beveiligingsbudgetten flink verhoogd. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. Schadehersteller Schadenet schat dat de totale schade meer dan 10 miljoen euro bedraagt. Het gaat vaak om putten in de lak door hagelstenen. Autoschadebedrijven hebben het zo druk dat ze speciale centra hebben ingericht. Toch zijn de wachttijden lang. Het kan wel 2 maanden duren voordat de lak hersteld kan worden. Zo meldt de NOS. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Bij een grenscontrole in Tegewielen bij Konstanz kreeg de 40-jarige bestuurder van de bus een boete van een paar honderd euro. Hij had geen invoervergunning voor de bijen, die in houten kratten zaten en ook vrij door de bus vlogen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

Connect Weekend. Connect. Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen, waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Het noodweer van 3 weken geleden heeft naar schatting zo'n 20.000 auto's in Nederland beschadigd. De Zwitserse douane heeft bij de grens met Duitsland een bestelbusje uit Polen aangehouden, waarin geprobeerd werd meerdere bijenvolken het land binnen te smokkelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Ook Trump had eerder al verklaard dat de overeenkomst volgens hem voorbij was. Beide landen hebben elkaar deze week weer vanuit de lucht bestookt. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Dit uit protest tegen mogelijk banenverlies vanwege kunstmatige intelligentie en tegen het energieverbruik van de benodigde datacenters. In de Wall Street Journal wordt gemeld dat het zelfs om doodsbedreigingen gaat, ook tegen familieleden van de topmannen, en dat er wordt opgeroepen om datacenters aan te vallen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Iran heeft het staakt-het-vuren-akkoord met de VS opgeschort. De opperste geestelijk leider Mojtaba Khamenei liet op de Iraanse televisie een verklaring voorlezen, waarin hij zei dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump niets waard is gebleken. Managers van AI-bedrijven zoals ChatGPT, OpenAI, Claude en Anthropic krijgen online steeds meer bedreigingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is half tot zwaar bewolkt met in de komende uren wat opklaringen. De wind komt uit het noordwesten, aan zee is die vrij krachtig. In de avond en nacht plaatselijk een bui met in het noordoosten mogelijk onweer. Het koelt af naar 16 graden aan zee en 13 in het binnenland. De wind blijft vooral aan zee en op het IJsselmeer stevig, windkracht 5 A6. Morgen wordt het zonnig, vooral in het zuiden. De wind blijft krachtig tot matig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Morgenavond schuift er dan vanuit het noorden weer wat bewolking over het land. Het blijft wel overwegend droog. Ook de komende dagen houden we het wisselende weerbeeld van zon en wolken. En de temperaturen liggen rond de 21 tot 24 graden. De meeste kans op neerslag is er op woensdag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis. Zo blijkt uit een bericht van de NOS. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog, omdat de plannen voor aanslagen steeds duidelijker worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8.400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.